0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 22:00 en 6:00 thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd. Van de Achterhoek.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

play football.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737-toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd. Het ritme van de Achterhoek.

0: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: Regio 8, headlines.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. En Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737-toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737-toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
8: Hey, goedemorgen, de aftrap van een nieuwe, mooie, lekkere, hele tropische, zeer hete donderdag. Het is inmiddels de 25e juni. Morgen. Tot 10 uur, 8.

0: Ja, voor al diegenen die zeggen van zichzelf, dansen is niks voor mij, want dat kan ik helemaal niet. Dat, voor geen meter werkt dat. En toch wil je af en toe stiekem op die dansvloer iemand versieren. Dat zou kunnen met dit liedje, want er zit echt een heel lullig dansje bij, hè. Hoef je niks voor te leren eigenlijk.
1: Begin je dag goed.
0: Ja, kijk maar eens op YouTube en dan tik even in Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Zo'n lullig dansje. Maar we hadden die gasten een succes. 1976. Hey, goedemorgen, dit is een nieuwe ochtendshow bij Regio 8 voor Oost-Nederland. Achterhoek Liemers. Of waar je ons toevallig ook treft. Via FM, DAB, het internet, regio8.nl. Kijk, deze dagen is er een hoop afgelast. Hè? Allerlei activiteiten, ook hier in de Achterhoek en de Liemers, die niet doorgaan. Vanwege de hitte, en dat is natuurlijk hartstikke begrijpelijk. Maar een paar activiteiten zijn nog steeds op de agenda te zien. Ik zie bijvoorbeeld in het Openluchttheater in Engberg een heel gaaf optreden van een leuk bandje. Zaterdagavond is dat. En daar kun je naartoe op kosten van Regio 8. Kijk, die uitspraak wilde ik altijd al doen, hè. Op kosten van Regio 8. Ja, dat is een hele mooie. En die kaarten gaan we zo direct weggeven. Dus een lekker avondje uit met een goede vriend, vriendin, of misschien wel de buurvrouw of buurman. Ja, heb je er wel eens over nagedacht om met die persoon avondje weg te gaan? Ja? Nou, het kan zaterdag in Engbergen. Zo direct gooi je er alles over. Dit is Edward Sharp.

En die zon maar knetteren richting de... Nou, in de Achterhoek nog geen 40 graden... maar in Zuid-Nederland zou het gewoon 40 kunnen worden. Wow. 38 kunnen we wel gaan aantikken. Meer details over het uitgebreide weer van de Achterhoek en de Liemers. Ietsje na 8:30 van Gerrit Vossers. Ja, als je denkt met dit weer lekker om naar Stroombroek te gaan... badlaken meenemen, lekker aan het water... of misschien wel een duik te nemen in het water... dat wordt een beetje lastig, want ze zijn er nu bezig... met het opbouwen van een festival met een leuke naam, Lago Lago. Is toch leuk als je tegen iemand kan zeggen van... nou, dit weekend ga ik even weg, ik ga naar Lago Lago. Wat is dat? Nou, dat is een vakantiefestival. Helemaal... Ja, echt fantastisch hoe ze dat hebben neergezet. Ik heb hier wat tekeningen liggen. Het ziet er gaaf uit, want het moet nog worden opgebouwd. Het heeft zeg maar een relaxte vakantiesfeer... gecombineerd met house- en techno-muziek. Dus daar moet je dan wel een beetje van houden. Hè? En verder een combinatie met kunst, cultuur, seks en wetenschap. Nou, hoorde dat niet bij Reur vroeger met Jan Lenfrink? Die talkshow, weet je nog? Dat is een beetje die combinatie, dit vakantiefestival. Lago Lago, dit weekend.

Achterhoek en de Limmers vertaald op de radio bij Regio 8, de ochtendshow. Achterhoek wordt wakker, joh. Michael McDonald, 1986 en Sweet Freedom. Je kan eigenlijk overal lekker doorrijden, zie ik hier. Geen files op de A18 en op de A12. Wel een flitser op de N18. Dat is de weg tussen Varsseveld en Enschede in vice versa, beide richtingen. Hectometerwaaltje 224.0. Even oppassen, daar staan ze heel gemeen te flitsen. Dus dan weet je dat. Martha Reeves.

0: Het is toch een goed recept voor je hele leven eigenlijk, hè? Just be yourself. Hou die gedachten vast. De rest van je leven. Oké? Het is good luck. Goedemorgen op deze donderdag. Regio 8, zo direct het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. En het gaat onder andere over de Zwarte Cross. Want vandaag over 3 weken, ja, nog maar 3 weken... dan start de editie van 2026. Onder andere daar, tijdens die 4 dagen... een enorme stunt. Echt een hele grote stunt op de Zwarte Cross. Want het inhoud hoor je zo van Bart Meijer.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
2: Ja, waar gibt's denn sowas?
1: Bij restaurant Doppeladler in Halderen, 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
2: Doppeladler, goed und lekker.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een kind is op de buitenschans in Groenlo vast komen te zitten tussen de spijder van een glijbaan. De brandweer wist het kind met behulp van een spreider los te krijgen. De hulpdiensten werden gealarmeerd nadat het kind niet op eigen kracht los kon komen. Bij het hele avontuur is de kleine licht gewond geraakt. Bezoekers van de Zwarte Cross kunnen dit jaar uitkijken naar een spectaculaire en unieke stunt. En dat is een katapultsprong van ruim 75 meter over de megatent. Volgens de organisatie is een dergelijke sprong wereldwijd nog nooit eerder vertoond. De lancering wordt uitgevoerd door twee freerunners en stuntmensen die afzonderlijk van elkaar met een speciaal ontworpen katapult over de festivaltent worden heen geschoten. De stunt is niet alleen ver, maar ook hoog. Volgens de organisatie bereiken de deelnemers een hoogte van zo'n 35 meter. De Groene Cross heeft voorlopig al ruim 88.000 euro opgehaald voor de Hersenstichting. Vrijdag fietsten 94 deelnemers een tocht van 65 kilometer door de Achterhoek. Het opgehaalde geld wordt gebruikt voor onderzoek naar een medicijn tegen de schade van dementie. Bij een Pilatenstudio aan de Mallemolen in Zevenaar is gisteravond laat een explosief afgegaan. Kort na 11:30 hoorden omstanders een harde knal, waarna ze polshoogte gingen nemen en ontdekten dat de brand was ontstaan bij de voordeur. Door de klap van de explosie werd tevens de ruit van de toegangsdeur volledig uit het kozijn geblazen. Meerdere politieeenheden en de brandweer kwamen direct na de melding in actie. De brandweer had het vuur snel onder controle, waarna de politie is gestart met een uitgebreid sporenonderzoek. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Het is eigenlijk gewoon je liefde en je leven opnieuw oppakken na een heftige tijd. Dat je denkt, nou, ik zat er helemaal doorheen. Daar gaat het liedje eigenlijk over. En met een positieve blik op de toekomst. Daar is toch een hele mooie gedachte. Het nieuwe liedje van Olivia Dean, Baby Steps. Ja, dat is gewoon de vrolijkheid in je leven. Het is 7:41 en goedemorgen. Dit is de nummer 1 ochtendshow in Oost-Nederland.

je, hoe kan je dat nou bedenken? Je gaat ergens vlees jatten. Ja, dat wil je, want je wil iets jatten. Je wil het niet betalen, nee, jatten. En dat stop je dan onder je kleding. Hoe dom kan je zijn? Of roep ik nou iets heel geks?

Robby, voor de liefhebbers tripping. Goedemorgen, de ochtendshow bij Regio 8. Check even onze site, dat is regio8.nl, uiteraard. Het gaat onder meer over de kermis in Gaanderen. Ja, met een vraag, met een belangrijke vraag, heel belangrijke vraag. Kermis Gaanderen. Het gaat over kilo's vlees die opeens zijn verdwenen. Dit is heel grappig. Wacht, ik haal het bericht er even bij, jongens. Kilo's vlees die zijn verdwenen onder de kleding van een vleesliefhebber. Dat is toch ongelofelijk?

speciaal voor Natasja Geurt. Stuurde net een berichtje naar de app van Regio 8. Ze zegt, zou je likken willen draaien? Ik denk, likken, wat is dit van... Wat zijn dit voor teksten? Het is bedoeld, Natas, goedemorgen trouwens. Je bedoelt dus deze plaat, I Follow Rivers, van Licka Lee. Ja, likken. Ja, goed. Ik ga er verder niet op in natuurlijk. Het is Marcel van Meer. Het is 5:05 inmiddels, dus hou je in. Maar over likken gesproken, ik ga toch nog even door. IJs. Ik heb nog ijs weg te geven. Ja, als een toetje, als een extraatje. Want normaal doen we dat alleen op de woensdagen in juni. Maar het is zo heet. Vandaag ook. Lekker gratis ijs. Kan je verdienen? Zo tussen 8:30 en 8:30. Hoor je de kreet? IJs, IJs, baby. Die kreeg dus Ice Ice Baby voorbij komen. Dan moet je appen naar 06 4747 0022. Dit is Fender.

0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
4: De Doetinchemse Kadefeesten.
3: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
4: De Doetinchemse Kadefeesten.
3: Is er voor iedereen. En precies zoals de zomer bedoeld is.
4: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
9: Het is 8:01. Tijd voor het nieuws. Dat krijg je van Edo Peters.
10: In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na 2 zware aardbevingen. Officiële cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, maar gevreesd wordt dat er mogelijk tienduizenden mensen zijn omgekomen. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Reddingswerkers zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. De Verenigde Staten bieden hulp. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Ook via het nieuws komen kinderen ermee in aanraking, zoals bij het dodelijke verkeersongeval op een schoolkamp in Zeeland. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
11: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
12: Zaterdag 27 juni in het theater Baxilla. Drie broers vol passie met een show vol verrassende covers.
11: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
13: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen, lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Zondag 28 juni, het EK Living Statues. Living Statues, levende standbeelden. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
15: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
16: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Marcel Vermeer.
9: Goedemorgen, het is file rijden op de A12 op dit moment. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de afrit Beek en Duiven. De route tussen de Duitse grens en Arnhem. En tot 10 uur, Achterhoek wordt wakker.
18: Regio 8.
19: Yeah.

0: geweldige tekst. Alleen Queen kan ermee wegkomen, zou je bijna kunnen zeggen. Het is Radio Gaga. Dit is Regenjacht. Goedemorgen. Ik zit even te kijken. Ik wandel even het pad over van dit radioprogramma voor deze hele ochtend. En dan kom ik uiteindelijk uit in het laatste uurtje straks. En daarin aandacht voor iets gaafs. Dat is hartstikke leuk. Ik denk dat jij het ook wel leuk vindt. Het gaat namelijk over Disney-shows. En daarvoor hoef je niet naar Amerika of naar Parijs of zo. Want er komen namelijk 3 Disney-shows aan in het Amphion Theater in Doetinchem. Dit weekend. En wat het allemaal inhoudt, die Disney-shows, dat hoor je dus straks tussen 9:30 en 9:30. Ik zou even blijven luisteren. Dat is hartstikke leuk. Lekker veel energie. He, met die kou buiten. Lekker dansen. In een heerlijke airco van het Amphion Theater, moet je maar denken, komend weekend hier in de regio. Hey, is het zover? Ik zit even te kijken. Het is zover, hè?
1: Ice, ice, baby.
0: Daar heb je hem al.
1: Vanilla. Ice, ice, baby.
0: Dat betekent dat je nu kan reageren met deze kreet. Ice, ice, baby. Voor gratis ijs. Italiaans ijs. Echt een hele grote. Daar ben je wel even mee bezig. Een kwartiertje lang zit je aan je ijs te lebberen, te likken. Echt Italiaanse ijs uit de Achterhoek. Je kan het niet verdienen door een appje te sturen. Is het makkelijkste. Ja, ik kijk even naar de regisseur van dit programma. Appje sturen. Oké, doen we dat. 0647 470022 voor gratis ijs.

0: Sorry voor deze rustgevende ballad. Ik had wat harder gewild, maar dat lukte net even niet. Hè. Eens even bellen met iemand die ik waarschijnlijk blij kan maken.
1: Hey Mark.
0: Hey, met Marcel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is dit de Mark?
1: Het is... Ja, sorry.
0: Wat zeg je? Zeg je nou sorry over je eigen naam?
1: Ja. De Mark, ja.
0: Ja, de Mark. Hey Marky Mark, goedemorgen man.
1: Goedemorgen.
0: In welke plek zit je, op welke plek zit je in de Achterhoek op dit moment?
1: We zitten op de A18.
0: Op de A18, ja. Daar stond nog geen file, hè? Volgens mij kan je gewoon lekker doorrijden.
1: Ja, zeker.
0: Ja, op de A12 wel. Ik weet niet of je die kant op gaat, maar dat loopt het een beetje vast.
1: Nee, daar gaan we niet heen.
0: Daar ga je niet naartoe, hè? Eerder de afslag weer richting Didam, denk ik dan nog. Dat is de laatste.
1: Ja, we gaan Didam
0: eraf. Ja, de laatste optie. En dan lekker binnen doorkachelen. Want je bent rijinstructeur. Leidt dit te veel af, ons gesprek met jouw leerling?
1: Nee.
0: Want je kan namelijk wat winnen, dus jij zal ja zeggen tegen mij. Dat ga je natuurlijk niet zeggen. We hoorden namelijk een fijne kreet voorbij komen. Dat was deze.
2: Ice, ice, baby.
0: Heerlijk.
2: Vanilla. Ice, ice, baby.
0: Ja, normaal doen we dat alleen op woensdag. Dan is het die ijsdag bij Regio 8. Maar we dachten, joh, het is zo lekker weer. Ook die donderdag slepen we er even bij voor gratis Italiaans ijs dat we kunnen gaan weggeven. En dat is een flinke jongen, hoor.
1: Ja,
0: daar ben je wel even mee bezig. Dus als je even wat minuten hebt later vandaag, of morgen of zo. Dan is hij van jou, want je hebt ijs gewonnen. Gratis ijs bij Regio 8.
1: Nou, lekker man.
0: Ja, heerlijk. Oké. Ik wil je verder niet afleiden, want ik weet wat een uurtje lesgeven kost voor een rijinstructeur. En wat de leerling allemaal moet doorstaan. Dus of is het bijna het einde van het uurtje?
1: Nee, we zijn net begonnen, hè?
0: Ja, daarom. Goed. Wil je nog even de groeten doen? Maak hem daar even vol.
1: Nee, hoor.
0: Nee, dat dacht ik al. Mark, dankjewel, man.
1: Oké, yo.
0: Dit is Regio 8. Goedemorgen.

0: Kijk, dat het een refrein vaker terugkomt in een liedje, dat is begrijpelijk natuurlijk. Daarvoor is het een refrein geworden. Maar het hoeft niet zo vaak, hoor. Beperkte tekst. Een liedje uit de jaren 70 van Peter Brown. Ken je dat nog? Love in Our Hearts, 1979. Zo direct Gerrit onder andere, onze weerboer.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Groene Cross heeft voorlopig al ruim 88.000 euro opgehaald voor de Hersenstichting. Vrijdag fietsten 94 deelnemers in tocht van 65 kilometer door de Achterhoek. Het opgehaalde geld wordt gebruikt voor onderzoek naar een medicijn tegen de schade van dementie. Bezoekers van de Zwarte Cross kunnen dit jaar uitkijken naar een spectaculaire en unieke stunt. En dat is een katapultsprong van ruim 75 meter over de megatent. Volgens de organisatie is een dergelijke sprong wereldwijd nog nooit eerder vertoond. De lancering wordt uitgevoerd door 2 freerunners en stuntmensen die afzonderlijk van elkaar met een speciaal ontworpen katapult over de festivaltent worden heen geschoten. De stunt is niet alleen ver, maar ook hoog. Volgens de organisatie bereiken de deelnemers een hoogte van zo'n 35 meter. Bij een Pilatenstudio aan de Malle Molen in Zevenaar is gisteravond laat een explosief afgegaan. Kort na 11:30 hoorden omstanders een harde knal, waarna ze polshoogte gingen nemen en ontdekten dat de brand was ontstaan bij de voordeur. Door de klap van de explosie werd tevens de ruit van de toegangsdeur volledig uit het kozijn geblazen. Meerdere politieeenheden en de brandweer kwamen direct na de melding in actie. De brandweer had het vuur snel onder controle, waarna de politie is gestart met een uitgebreid sporenonderzoek. Een kind is op de buitenschans in Groenlo vastkomen te zitten tussen de spijlen van een glijbaan. De brandweer wist het kind met behulp van een spreider los te krijgen. De hulpdiensten werden gealarmeerd nadat het kind niet op eigen kracht los kon komen. Bij het hele avontuur is de kleine licht gewond geraakt. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
11: Ho, daar heen je hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: Het is de weerman die waarschijnlijk zelf niet oververhit raakt. Dat hoop ik tenminste de komende 3 minuten. Gerrit, goedemorgen. Waar sta je?
12: Ik sta nog niet zo ver van Huus. Ik sta aan het eind van de Lichte Berg.
0: Ach, gezellig. En het pittoreske Silvolde. Je bent een beetje later, zeg je?
12: Ja, een beetje later vandaag.
0: Heb ik hier te maken met een boer die zich verslapen heeft?
12: Nee, maar wat extra dingen. Even de waterbakken van de koeien weer schoongemaakt. Allemaal van die dingetjes die we nu extra doen met warme weer.
0: Ja, dat moet ik ook nog doen. Je moet de waterbakken van de koeien thuis ook nog verschonen en zo.
12: Ja, dat zal.
0: Dus zit eens op te wachten. Ik ga gewoon hier naartoe voor die ochtendshow. Ben die hele beesten vergeten. Goed dat je me dat even aan helpt herinneren. Dan deze dag. Heet, heter, heetst. Het kan altijd nog heter. Waar komen we op uit vandaag, Gerrit?
12: Nou, vandaag zitten we ongeveer met dezelfde temperatuur dan gisteren. Rond de 4, 35 graden. Maar die zon, hè, die, toch wel ongeremd kan schijnen. Want gisteren was het ook erg warm, de zon was sterk. En die maakt het allemaal ook wat minder. Want gisteravond, als die een klein beetje ondergaat, dan denk je van, nou is het lekker. En dan is het toch nog 31 graden. Maar dan voelt het al heel wat anders aan. En zo zal het vandaag ook gaan. Flink wat zon. Ik heb wel het gevoel dat er iets meer wind is dan gisteren. Dat maakt het misschien ietsjes aangenamer. Maar het is wel zo dat geleidelijk aan ook de lucht wat vochtiger wordt de komende dagen. Dus het zal ook wat benauwder gaan aanvoelen. Maar vandaag doen we het dan met 35 graden. Vanavond ook nog lang warm. En komende nacht, we hebben afgelopen nacht ook temperaturen gehad van boven 20 graden. Komende nacht wordt ook een tropennacht. 22, 23 graden, dan is de minimumtemperatuur. En morgen beginnen we dan ook weer met die hoge temperaturen. En het kwik zal ook snel oplopen. Maar morgen is de wind helemaal om naar zuidelijke richtingen. En dan komt er nog wat meer warme lucht naar ons toe. En dan kan het 37, 38 graden worden in de middagperiode. Code oranje is afgegeven, dus dat is ook niet voor niks. En doet rustig aan. En drink op tijd water. En verder hebben we, moeten we deze dagen even doorzien te komen. Want zaterdag doet ook nog wel goed mee, hoor. Dan wordt het ook nog wel een graad of 37. Want in de avondperiode van de vrijdag, dan zijn er wel wat buien actief, maar vooral voor het zuiden van het land. En die komen niet naar onze regio toe. Maar de vochtige lucht wel. Dus zaterdag wordt ook een dag met die benauwd zal aan gaan voelen. Dan hebben we de zaterdagavond, neemt de kans op een bui wel wat toe, maar is nog niet erg groot. En zondag dan zitten we met een graad of 33, 34. En dan wordt de buienkans wel groter op een regen- of onweersbui. Ja, en die wind die gaat ook langzaam een andere hoek opzoeken. Die gaat naar het westen toe. En later in de week, na het weekend, dan wordt de wind wat meer noordwest tot noord. Ja, en dan merken we dat het toch wel behoorlijk koeler gaat worden. En dan gaan we richting de 25 graden overdag. En dat zijn wat aangenamere temperaturen. Maar de kans op een bui is wel aanwezig richting volgende week. Maar nog niet erg groot. Dus we hopen als boeren, maar ook natuurlijk als natuurliefhebbers en ook die een hele mooie tuin hebben, dat er toch zondagavond wel een regen- of onweersbui valt.
0: We wachten het af. Je had het over vooral heel veel drinken. Morgen 38 graden. Wow. Morgen is er een barbecue van Regio 8. Weet je, daar heb je ook een uitnodiging gekregen.
12: Ja, dat weet ik.
0: Jij zegt er nu, water drinken. Krijg je net een mailtje van de leiding van Regio 8. Er is morgen wel een barbecue. Er wordt ook vlees geserveerd, maar alleen water verder. Geen alcohol, want dat kunnen we echt niet maken. Dat onttrekt het vocht uit je lijf. Dus morgen alleen water, voor alle collega's die me luisteren. Alleen water en vlees. Dat zijn wij dus.
12: En met de voeten in het water, in de IJssel.
0: Dat zou ik wel heel grappig vinden als we dat doen. Maar ik denk, de meeste collega's krijgen niet zo gek hier, hoor. Zo ken ik ze ook wel weer. En dan zie ik je morgenavond of anders morgen vroeg op de radio. Dankjewel, man.
12: Goed gaan.

scheidender toen zij de uitvoering neerzetten van La Vie en Rose 1977 voor Grace Jones. Regio 8, onderweg naar die wedstrijd vannacht. Ga je hem bekijken eigenlijk vannacht om 1 uur... de wedstrijd tussen Tunesië en het Nederlands elftal. Het is lang geleden hoor dat het Nederlands elftal Nederlandse tijd 's nachts moest voetballen. Ik kan me dat helemaal niet herinneren dat dat ooit heeft plaatsgevonden. Maar volgens mij 1994 waren de

Benieuwd of je dat gaat doen? Ga je de kroeg in? Ja? Of zeg je, nee joh, ik trek mijn pyjama, alhoewel, pyjama aan met dit weer. Ik zou hem niet aantrekken, maar goed, veel te heet. Ga gewoon lekker in bed liggen kijken met je partner. Dat is ook wel heel romantisch natuurlijk. Tunesië in Nederland. Laat even weten of jij die wedstrijd gaat bekijken en hoe dan. 06-4747-0022. Hey, dit is mooi om 9:15 bij Regio 8, de nieuwe song van Bruno Mars.

Een best wel hete zomer van 1989. Deze zomer kan daar wel tegenop. Die is heter. Die is nu al heter volgens mij, hoor. Morgen 38 graden, maar het liedje wat je net hoorde kwam dus uit 89. Tambourine and High Under the Moon. Regio 8, even naar het spoorboekje kijken. En daar is ze dan weer, Veerle den Hartog. Ze presenteert tussen maandag en donderdag. In de middag, tussen 3 en 6 haar show. En het programma Get Equipped, dat is een jongerenprogramma... gepresenteerd door een 60-plusser. Ik vind dat al een unieke combinatie, geweldig. Maar jong van geest is hij altijd, hè. Baltus van Buffelen en vele jongeren. Het jongerenprogramma wordt gepresenteerd vanuit Doetinchem. Dat is straks te horen tussen 12 en 2. Dit gaat over een verre gedachte. Richting het heelal. Met een prachtige, met een prachtige groepsnaam. Ik denk straks om 3:30 bedacht. Na een paar biertjes, na een paar glazen whisky. Ja, we moeten nog een groepsnaam hebben. En wat wordt die? Doe maar de Hoeters.

0: vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Bij de zware aardbevingen in Venezuela zijn zeker 32 doden en 700 gewonden gevallen, maar voor meer slachtoffers wordt gevreesd. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Hulpdiensten zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit opgeschaald omdat er heel veel slachtoffers worden verwacht. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.
15: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op

0: van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietjes zelf. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Marcel Vermeer.
5: Hey, goedemorgen. Als je houdt van lekker swingen, dan moet je dit weekend naar het Amphion Theater in Doetinchem voor een Disney dansavond. Alles zo direct, hè? Je krijgt alle details binnen een minuut.

0: Wolter en Viva Hollandia.
1: Begin je dag goed.
0: Ik spiek even richting het laatste nieuws dat hier binnenkomt. Als je nog een woning zoekt. En wie niet, hè, dat zijn er nogal wat die op het lijstje staan. Van mensen die een woning zoeken. Niet alleen jongeren trouwens. Nieuwbouw? Appartementje, is dat voor je? Kostenpatiënten. Maar ik krijg net het bericht binnen dat een vastgoedondernemer uit de regio... die wil 33 appartementen gaan bouwen op het dak van de oude Mediamarkt in Doetinchem. Ja, gaat even een paar jaar duren, maar dan heb je ook prachtig uitzicht. Ik weet niet wat het moet gaan kosten, dat moet nog officieel worden berekend... maar dan weet je dat op het oude dak of het... ja, dak is niet zo heel oud, maar wel de oude Mediamarkt in Doetinchem... daar komen 33 appartementen.

0: Cool in the gang, vooral veel drinken vandaag. Dat is het belangrijke recept. En doe een beetje rustig aan en wees een beetje aardig voor je collega's bijvoorbeeld op je werk. He, als die in de hitte zitten, waar geen airco voorhanden is. Nou, succes bij een gaatje of 36 vandaag. Het is 10 minuten voor 9:30. Dit weekend wordt het lekker. Ja, wordt het leuk. Met heel veel energie in het Amphion Theater in Doetinchem. En daarvoor heb ik Aniek aan de telefoon. Aniek, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het gaat over iets wat hartstikke gaaf is. Een dansschool uit Doetinchem met de prachtige naam. Je mag het zelf even uitspreken.
1: City Dance bij ACC Aniek.
0: Ja, wauw. Ja, ja. Jullie hebben te maken met 3 Disney-shows die gaan plaats hebben in het Avion Theater.
1: Dat klopt. Ja, aanstaande zondag en aanstaande zaterdag.
0: Ja, dan is in de avond, neem ik aan.
1: Wij hebben op zaterdag 1 voorstelling in de middag en op zondag 2 voorstellingen in de middag.
0: En voor de duidelijkheid, er is hele goede airco in dit Avion Theater.
1: Zeker,
0: daar,
1: zeker.
0: Daar ligt het niet aan. Want wat houdt het precies in, die Disney-shows? Is het gewoon lekker zitten en het beleven of mag je ook zelf een beetje meedoen, gaan zwingen?
1: Ja, nee, voor het publiek is het inderdaad zitten en heerlijk genieten van 3 fantastisch mooie shows. Wij zijn daar dikke jaren mee bezig geweest wat betreft voorbereidingen. En we hebben groepen uit Doetinchem, mijn hoofdlocatie. Daarnaast ook het Dieren, Wil en Gaanderen en nog in Bichteren. Zij gaan allemaal de Disney Show opvoeren. Dat betekent dat iedere dansgroep een thema van ons heeft gekregen en daaraan vast gekoppeld hun eigen dansen daarop gemaakt hebben.
0: Ja, en aan welke thema's moet ik dan denken?
1: Dan moet je denken aan, we openen natuurlijk met een Disney-parade. En vervolgens komen daar Mulan komt voorbij, Assepoester komt voorbij, Bambi komt voorbij. Dus eigenlijk alle Disney-films, daar pakken we de hoofdfragmenten van. En ja, eigenlijk al vanaf 2,5 jaar staan de kinderen met hun eigen dans volledig in kostuums op het podium.
0: Ik denk dat dat heel veel voorbereiding heeft gekost. Daar zijn jullie wel een tijdje mee bezig geweest, gok ik.
1: Daar zijn wij dik een jaar mee bezig geweest. Ja,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja, ja. En hoeveel doen we er precies aan mee? Hoeveel jongeren zijn dat?
1: Ik denk verdeeld over 3 shows dat wij ongeveer 600 kinderen hebben die deelnemen aan deze shows. En daarnaast zijn er ook nog een aantal volwassen dansgroepen die ook gaan deelnemen.
0: Oké. En er zijn nog plekjes vrij of is het helemaal uitverkocht?
1: Ja, we zijn bijna helemaal uitverkocht, maar eigenlijk in alle 3 de shows zijn er nog een aantal plekjes beschikbaar. Dus wees er snel bij en kom heerlijk genieten van onze shows.
0: Ja, meer details. Is er een mooie site waar we alles kunnen teruglezen? Want dit ging natuurlijk ook best wel snel met heel veel energie, net als die shows. En dat doe je geweldig. Maar kunnen we even kijken op een site?
1: Ja, het handigste is dan om de socials even in de gaten te houden. Gewoon onder de naam van City Dance. Daar wordt al heel veel gepubliceerd en alles bijgehouden. En daar vind je eigenlijk alle informatie.
0: Ja, 3 prachtige Disney-shows in het Avion Theater in Doetinchem. Je kan dat ook even...
1: Ja, heb ik nog 1 aanvulling. Ja. Want wij zijn heel erg trots. Wij hebben onder andere demo-teams die ook wedstrijden dansen door het hele land. Daarvan heeft 1 demo-team, Madness, die heeft de WK gehaald 2 weken geleden.
0: Gefeliciteerd!
1: Dus we zijn extra trots, dankjewel.
0: Ja, zeker.
1: Op ons demo-team Madness, die natuurlijk in alle 3 de shows ook zullen gaan optreden.
0: Ja, ze zullen hun naam eer hebben gedaan, Madness. Hè? Helemaal door het dak. Geweldig.
1: Ja, zeker.
0: Een prachtige prestatie. Nou, veel plezier en alle succes het komende weekend. Meer details dus onder andere ook te vinden op de site van het Amphion Theater. 3 prachtige Disney-shows. Ja. Gewoon hier in de regio. Ja. Hey, dankjewel, Aniek.
1: Graag gedaan.
0: Oh, ik heb nog 1 vraag aan jou. Even jouw Disney-kennis naar boven halen. Als ik zeg Jimmy Cliff aan welk liedje doet je dat dan denken? Disney?
1: Ik sta niet helemaal jouw vraag, sorry.
0: Wacht, ik was in het Vlaams bezig, sorry. Nog een keer de vraag. Als ik zeg Jimmy Cliff en in combinatie met Disney...
1: Nee, daar ga ik even het antwoord voor passen.
0: Oké, nou, dit is de oplossing.

0: muziek. En hiermee krijg je extra zin in de zomer. Het is de stem van Sienna. Mooie naam. Sienna Spiro en Material Lover. Zo direct om 10:10 schuift Meindert weer aan. Meindert is een van de redacteuren van de site Achterhoeknieuws.nl. Is even bijpraten over waar hij het straks over gaat hebben. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we hebben een tweedehands kledingwinkel in het Marianum College. Speciaal door leerlingen opgezet. Leuk verhaal, vertel ik ze meer over.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bezoekers van de Zwarte Cross kunnen dit jaar uitkijken naar een spectaculaire en unieke stunt. En dat is een katapultsprong van ruim 75 meter over de megatent. Volgens de organisatie is een dergelijke sprong wereldwijd nog nooit eerder vertoond. De lancering wordt uitgevoerd door twee freerunners en stuntmensen die afzonderlijk van elkaar met een speciaal ontworpen katapult over de festivaltent worden heen geschoten. De stunt is niet alleen ver, maar ook hoog. Volgens de organisatie bereiken de deelnemers een hoogte van zo'n 35 meter. De Groene Cross heeft voorlopig al ruim 88.000 euro opgehaald voor de Hersenstichting. Vrijdag fietsten 94 deelnemers een tocht van 65 kilometer door de Achterhoek. Het opgehaalde geld wordt gebruikt voor onderzoek naar een medicijn tegen de schade van dementie. Een kind is op de buitenschans in Groenlo vastkomen te zitten tussen de spijlen van een glijbaan. De brandweer wist het kind met behulp van een spreider los te krijgen. De hulpdiensten werden gealarmeerd nadat het kind niet op eigen kracht los kon komen. Bij het hele avontuur is de kleine licht gewond geraakt. Bij een Pilatenstudio aan de Mallemolen in Zevenaar is gisteravond laat een explosief afgegaan. Kort na 11:30 hoorden omstanders een harde knal waarna ze polshoogte gingen nemen en ontdekten dat de brand was ontstaan bij de voordeur. Door de klap van de explosie werd tevens de ruit van de toegangsdeur volledig uit het kozijn geblazen. Meerdere politieeenheden en de brandweer kwamen direct na de melding in actie. De brandweer had het vuur snel onder controle, waarna de politie is gestart met een uitgebreid sporenonderzoek. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
9: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
10: Vandaag wordt het een zonnige dag en de temperatuur die zal vanmorgen snel oplopen. Vanmiddag komen we uit op een graad of 34 tot 35... bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond blijft het dan ook nog lang warm, maar komende nacht is het ook niet erg koud hoor, want de temperatuur blijft boven de 20 graden. En morgen dan wordt het ook een zonnige dag. Het wordt nog wat heter dan vandaag. Het kwik zal wederom snel oplopen. Het wordt 37 tot 38 graden in de middag. Luchtvochtigheid wordt geleidelijk aan wel wat meer, dus het zal ook wat benauwder aan gaan voelen. Want in het weekend hebben we op zaterdag ook nog een hete dag met een graad of 37. Later op de dag neemt de kans op een bui wel wat toe, met daarbij ook onweer. Maar zondag dan is de buienkans nog wat groter op een regen- en onweersbui in de late avond en de nacht na de maandag.

is een Deense groep, deze gasten. Laid Back en Sunshine Reggae. Daarvoor nog M en Pop Music, liedje uit 1979. Dat komt dan weer uit Italië. Ja, we gaan echt alle kanten op. De ochtendshow voor de Achterhoek en de Liemers. Dit is Regio 8. Ik ben Marcel, maar ik hoor graag van jou. Waar zit je te luisteren op dit moment? Gewoon lekker met je collega's? Of dat je denkt, nou nee hoor, ik heb vrijgevraagd. Met deze temperaturen blijf ik gewoon lekker thuis in de airco. Of met zo'n gezellige waaier, dat kan natuurlijk ook. Waar luister je op dit moment naar Regio 8? Meld het even, altijd leuk om dat te delen. 06-47-47-0022. Over een minuutje of zes, dan hoor je Meijnerd Bussink met een opsomming van wat er op de site achterhoeknieuws.nl is te vinden. En dit is opzwepend, eigenlijk best wel lekker. Dit is Elena voor je.

0: Bas Kijks, Lino Shuffle, Regio 8. Op de valreep van deze ochtendshow, Achterhoek wordt wakker. ik zie net iets hier staan. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Maar er schijnt een barbecue te zijn vanavond bij Regio 8. Ik heb al alles afgestemd op morgenavond. Jongens, bij deze de mededeling, ik ben er niet bij. Sorry hoor. Tot over het interne, nu het externe. Dan gaat het over Meindert Bussink. Hij is namelijk redacteur van de site Achterhoeknieuws.nl. En daar praat je helemaal bij over die site voor donderdag de 25e.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen bij La Tienda in Lichtenvoorde. Dat is de naam die prijkt op de deur van lokaal 315 van de middelbare school Marianum. Het is onlangs geopend. Een tweedehands kledingwinkel die wordt gerund door de VMBO-leerlingen die het vak economie en ondernemen volgen. La Tienda is twee keer in de week open voor iedereen die duurzaam kleding wil kopen. Heeft haar correspondent Dines Quist deze week in onze krant De Elna. Is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/onderwijs. En dan gewoon even naar Zutphen, want hij is nog maar net 19 en komt bij zijn favoriete sport Kyokushin karate nog maar een aantal maanden uit onder de klasse onder de 21, onder de 80 kilo. Maar Kalle Brinkman van Karate Lichtenvoorde heeft al zijn eerste grote succes in die categorie kunnen bijschrijven. De in Zutphen woonachtige karateka schreef namelijk anderhalve week geleden in het Spaanse Vitoria Gasteiz de World Cup, een tussentijds wereldkampioenschap, op zijn naam. Schrijft zijn correspondent Bart Kraan deze week in onze krant Het Contact. En is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/sport. En dan gewoon nog even naar Doetinchem, want het idee voor de kaderfeesten ontstond uit het gemis van vroegere evenementen zoals City Beach, Oude IJsselconcert en Jazz Vibes. De organisatie wil niet alleen een paar feestdagen neerzetten, maar een brede event dat sport, spektakel, muziek en culinair met elkaar verbindt. En dat 8 dagen lang, schrijft de correspondent Hans Hissink deze week in onze krant Doetinchems Vizier. En wie meer over wil lezen, dat die kaderfeesten vrijdag 3 juli begint het met een grote dinershow vol met bekende artiesten. Die kan dat nu ook online checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag. Hopelijk lukt om wat verkoeling te vinden. En ik spreek je morgen. Yo!

Harry, bijna aan het einde van deze ochtendshow. En vanmiddag hoor je Veerle den Hartog tussen 3 en 6 en tussen 12 en 2. De jongere soos. De jongere show met Baltasar van Puffelen en vele jongeren vanuit Doetinchem. Het programma heet Get a Grip. En de komende uren lekker veel muziek. En geniet van deze bloedje hete

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Uchiku, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de Aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de Munk, Thomas Bergen, Boy Voigt toch.

0: Hoochiekoe.nl.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. Het gaat zeker enkele weken duren voordat de 11.000 zeevarenden zijn geëvacueerd uit de straat van Hormuz. Er zitten zo'n 600 schepen vast. Deze week werd duidelijk dat de zeestraat weer is geopend. De VN hoopt dat er ongeveer 50 schepen per dag door de zeestraat kunnen. Het evacuatieplan leidt de schepen over twee routes langs de kust van Oman en Iran. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. De Maya-cultuur eindigde in de 16e eeuw na de komst van de Spanjaarden. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Oranjefans opgelet. KPN.

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
2: De Doetinchemse Kadefeesten.
1: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
2: De Doetinchemse Kadefeesten.
1: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
2: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Oh, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: Een ijskoffie voor mevrouw?
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: De prijs

0: 1,99. Altijd laag.
1: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een kind is op de buitenschans in Groenlo vastkomen te zitten tussen de spijder van een glijbaan. De brandweer wist het kind met behulp van een spreider los te krijgen. De hulpdiensten werden gealarmeerd nadat het kind niet op eigen kracht los kon komen. Bij het hele avontuur is de kleine licht gewond geraakt. Bij een pilatenstudio aan de Malle Molen in Zevenaar is gisteravond laat een explosief afgegaan. Kort na 11:30 hoorden omstanders een harde knal, waarna ze polshoogte gingen nemen en ontdekten dat de brand was ontstaan bij de voordeur. Door de klap van de explosie werd tevens de ruit van de toegangsdeur volledig uit het kozijn geblazen. Meerdere politieeenheden en de brandweer kwamen direct na de melding in actie. De brandweer had het vuur snel onder controle, waarna de politie is gestart met een uitgebreid sporenonderzoek. Bezoekers van de Zwarte Cross kunnen dit jaar uitkijken naar een spectaculaire en unieke stunt. En dat is een katapultsprong van ruim 75 meter over de megatent. Volgens de organisatie is een dergelijke sprong wereldwijd nog nooit eerder vertoond. De lancering wordt uitgevoerd door twee freerunners en stuntmensen die afzonderlijk van elkaar met een speciaal ontworpen katapult over de festivaltent worden heen geschoten. De stunt is niet alleen ver, maar ook hoog. Volgens de organisatie bereiken de deelnemers een hoogte van zo'n 35 meter. De Groene Cross heeft voorlopig al ruim 88.000 euro opgehaald voor de Hersenstichting. Vrijdag fietsten 94 deelnemers een tocht van 65 kilometer door de Achterhoek. Het opgehaalde geld wordt gebruikt voor onderzoek naar een medicijn tegen de schade van dementie. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
7: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
8: Ja, waar gibt's denn sowas?
7: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
8: Doppeladler. Goed und lekker.
9: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op regio 8. De lunch van president Trump met zijn Republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden die resoluties het niet. Deze week lukte het wel, omdat 2 partijgenoten afwezig waren en 4 kritische Republikeinen met de Democraten meestemden. De resoluties hebben overigens geen gevolgen voor Trump. De olieprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten gaan dat de komende dagen ook merken aan de pomp. Voor een liter euroloodvrij moet nu €2,45 worden betaald. De olieprijs op de wereldmarkt zakte vandaag naar minder dan $73 per vat. Tijdens de oorlog steeg de prijs naar zo'n $115. Ook wordt er nu reeds geladen Iraanse olie aangeboden en is de belangrijke straat van Hormuz weer open. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws op regio 8.

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
1: Farm & Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZBever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
9: Regio 8, headlines.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De lunch van president Trump met zijn Republikeinse partijgenoten is gisteren uitgewond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De olieprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten gaan dat de komende dagen ook merken aan de pomp. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

2000 badeentjes racen tijdens de badeentjesrace op de kadefeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Gravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekadefeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeentjes kan reserveren. 5 juli, de badeentjesrace in Doetinchem.

0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
8: we Oranje. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
8: Allianz Direct. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak rond de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Een 59-jarige Schiedammer werd door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Eerder had het OM 24 jaar gevangenisstraf geëist. Zweekhorst werd tijdens het uitlaten van zijn honden door het hoofd geschoten. Later bleek dat niet hij, maar Dennis van den B. het doelwit was. Van den B. zat in het drugsmilieu en woonde bij Zweekhorst in de buurt. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma heeft in het Poolse Gdansk een akkoord getekend waarin staat dat Nederland Oekraïne helpt de energieinfrastructuur in het land sneller te repareren. Oekraïne krijgt van Nederland versneld 200 miljoen euro. Ook gaat materieel dat na ontmanteling van Nederlandse gasvelden overblijft richting Oekraïne. Verder trekt Nederland 1 miljoen euro uit voor het herstel van het Holenklooster in Kiev. De Europese lidstaten hebben een laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de Turnberry Deal die de EU en de VS vorig jaar zomer sloten. Dit houdt in dat de EU geen import heft op een lijst Amerikaanse industriële goederen en kreeft. Eerder wilde het Europees Parlement niet instemmen met een akkoord omdat de Amerikaanse president Trump dreigde Groenland in te lijven. De deal die er nu ligt is tot eind 2029 van kracht. Daarna moeten de EU en de VS opnieuw aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. De lunch van president Trump met zijn republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat er voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden de resoluties het niet. Deze week lukte het wel omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de democraten meestemden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
12: gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Hoochiekoe, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny

0: Magico.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen, lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Zondag 28 juni, het EK Living Statues. Living Statues, levende standbeelden. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
4: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jaren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en bij mij in de studio vandaag Thijs.
2: Lorenzo heeft een nieuwe View Review en het is Nationale Bonpopdag.
1: En ook Sky.
3: Ja, we hebben ook weer een nieuw WK-journaal.
1: En
3: ja,
1: we gaan kaarten weggeven voor de Country Fair. Wil jij naar de Country Fair, dan moet je Country appen naar 06 4747 0022. En wie weet, win je wel die twee kaarten.
0: Get a Grip.

0: George Michael en Spinning the Wheel. Thijs.
1: Wat is er?
0: Veel mensen die lopen natuurlijk te klagen over dit warme weer. Maar ik denk, je kan ook gewoon heel veel leuke dingen doen. En jij hebt daar ook een ideaal voorbeeld van, volgens mij.
2: Ik heb er een heel mooi voorbeeld van. Ondanks de hitte is Lorenzo toch naar de View geweest voor een nieuwe View Review. Vandaag is de Mandalorian en Grogu aan de beurt.
3: The Mandalorian en Grogu is het vervolg van de gelijknamige serie uit 2019. Waarbij premierjager Din Djarin en zijn geadopteerde schattige zoon Grogu terugkomen in een nieuw avontuur. Het duo gaat namelijk op een geheime missie voor de kerstverse Nieuwe Republiek. Nadat het kwaadaardige keizerrijk is gevallen, hebben verschillende keizerlijke krijgsheren, zogeheten Imperial Warlords, zich over het sterrenstelsel verspreid. Om de vrede te beschermen, schakelt de Nieuwe Republiek de hulp in van het duo om op deze resterende officieren te jagen. Maar gaat het de Mandalorian en Grogu ook lukken deze missie heelheids te volbrengen? The Mandalorian en Grogu is een verhaal in de wereld van Star Wars waarbij de makers verder ging dan wat je op het eerste blik verwacht. Het heeft een mooie balans tussen sensatie en verhaal. Het verhaal is dan ook zeer divers, waarbij het alle kanten op gaat. Van schattige momenten met Grogu tot spectaculaire actiescènes. De film bevat het allemaal. De actiescènes zijn dan ook zeer vermakelijk en goed gecreëerd. Daarnaast bevat de film subtiele humor wat meer kwaliteit toevoegt aan het verhaal. De dialogen waren dus over het algemeen behoorlijk prima en waren gelukkig niet te langdradig. Ook heeft de film niet alleen prima effecten, maar bevat ook een uitstekende soundtrack. Je ervaart dan ook de ultieme beeldbeleving tijdens het kijken van deze film. Toch bevat de film wel zo zijn nadelen. Zo was het begin van de film behoorlijk overhaast en verwarrend. Daarnaast had het acteerwerk beter gekund, waarbij er sprake is van emotieloos en matig acteerwerk. Voor de rest is The Mandalorian en Grogu een prima productie vol leuke referenties naar de Star Wars films. Dat de film best prima is, kan je ook terugzien in de cijfers. Met op IMDb een cijfer van een 7 en op Rotten Tomatoes een kritische score van een 62% en een publiekscore van een 87% heeft de film het best redelijk gedaan. Al zullen sommige mensen de film aanschouwen als een verdienmodel om meer merchandise te verkopen, toch brengt de film voornamelijk een leuke tijd. En vanwege deze reden kan ik concluderen dat The Mandalorian en Grogu een aanrader is. Wil je zelf de film zien? Bekijk de film bij View.
2: Je hoorde Lorenzo weer met een nieuwe View Review.

0: Lady Gaga en AA. Thijs, een bijzondere dag vandaag.
1: Vandaag is er bij het weer een passende dag van. Het is namelijk de dag van het Amerikaanse ijsje Bon Pop. Het ijsje stamt uit 1955 en heeft de smaken kers, limoen en blauwe framboos. Geniet vandaag van een lekker ijsje en kies nu eens een Bon Pop.
0: Maar er zijn toch ook de kleuren van de Nederlandse vlag, rood en blauw?
1: Ja, dat ook. Maar heb jij er wel eens van gehoord?
0: Wel eens van gehoord, nog nooit echt gehad.
1: Ik heb überhaupt nog nooit van blauwe framboos gehoord. Maar ja,
0: ik wel, maar...
1: Oh, ja, dan eet ik gewoon geen fruit.
0: Nou ja, vandaag dus een warme dag. Mooi tijd voor een ijsje.

0: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
3: Hallo, Odido hier. Dit weekend heb ik iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken

0: alleen cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, proef jij even.
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Het concert aan het water in Ulft is afgelast vanwege de extreme hitte. Dat meldt Amfion op hun website. Het concert van Amfion Scholen, de DRU en een plaatselijke amateurvereniging hoopt snel de nieuwe datum in te kunnen plannen. De voorstellingen in het Amfion Theater in Doetinchem gaan voor zover bekend nog wel door. Een kind is op de buitenschans in Groenlo vastkomen te zitten tussen de spijlen van een glijbaan. De brandweer wist het kind met behulp van een spreider los te krijgen. De hulpdiensten werden gealarmeerd nadat het kind niet op eigen kracht los kon komen. Bij het hele avontuur is de kleine licht gewond geraakt. Bezoekers van de Zwarte Cross kunnen dit jaar uitkijken naar een spectaculaire en unieke stunt. En dat is een katapultsprong van ruim 75 meter over de megatent. Volgens de organisatie is een dergelijke sprong wereldwijd nog nooit eerder vertoond. De lancering wordt uitgevoerd door twee freerunners en stuntmensen die afzonderlijk van elkaar met een speciaal ontworpen katapult over de festivaltent worden heen geschoten. De stunt is niet alleen ver, maar ook hoog. Volgens de organisatie bereiken de deelnemers een hoogte van zo'n 35 meter. De Groene Cross heeft voorlopig al ruim 88.000 euro opgehaald voor de Hersenstichting. Vrijdag fietsten 94 deelnemers een tocht van 65 kilometer door de Achterhoek. Het opgehaalde geld wordt gebruikt voor onderzoek naar een medicijn tegen de schade van dementie. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Ja, een beetje regen kunnen we wel gebruiken. Standing in the rain, John Paul Young. Snel door naar de WK-update. Ja, Thijs, was weer een leuke nacht.
1: Ja, niet wat ik had voorspeld.
0: Nee, voor jouw voorspellingen was het niet leuk, maar qua uitslagen...
1: Ik zit er vaak naast, merk ik. Ik ben geen voetbalkenner.
0: Nou ja, dat komt misschien nog wel, want jij zegt wel dat Nederland kampioen gaat worden, toch?
1: Ja, maar ja, dat is gewoon vertrouwen wat je hebt.
0: Ja, precies. Bosnië, dat won afgelopen nacht met 3-1 van Qatar. Zwitserland won met 2-1 van Canada en is daarmee ook groepswinnaar.
1: Ja.
0: Verrassend?
1: Ja, verrassend, best wel.
0: Dan door naar Brazilië, dat won met 3-0 van Schotland en wordt daardoor ook eerste in de groep.
1: Ik vind het zonde van Schotland. Vind ik echt leuk land voor het WK.
0: Zeker. Marokko wordt tweede naar de 4-2 winst van Haiti. En mocht Nederland vanavond groepswinnaar worden, spelen we dus tegen Marokko in de volgende ronde.
1: Ergens is dat leuk, maar het is ook vervelend dat je 3 uur 's nachts speelt.
0: Dat, ja, daar heb ik ook niet zoveel zin in. Maar kijk, als je tweede wordt, dan speel je om 7 uur tegen Brazilië. Een dag eerder.
1: Echt een leuk potje. Ja.
0: Dan door naar Tsjechië. Dat mag naar huis naar de 0-3 nederlaag tegen Mexico.
1: Wat hebben die een kansloos WK gespeeld, zeg.
0: Die Tsjechen, ja. Maar dat lijken ook de Turken, maar die moeten vanavond nog. Dus,
1: ja, zo heb je nog meer landen die voor saus meedoen.
0: Ja, en Zuid-Afrika, daarvan dachten we dat ze als voor saus meededen.
1: Ja, ook niet verwacht.
0: 1-0 winnen van Zuid-Korea en door naar de volgende ronde.
1: Ja, is toch ook wat.
0: Ja, en dan gaan we door naar de volgende nacht. En daardoor is Shania aangeschoven. Curaçao vanavond.
2: Ja, precies.
0: Tegen Ivoorkust.
2: Ja, tegen Ivoorkust. Hopelijk blijft het 0-0. Of als ze winnen voor 1-0 zou ik ook blij zijn. Maar we zijn al lang blij dat we mogen meedoen met de WK.
0: Dus. Zeker. Hartstikke mooi. Je wel vertrouwen in dus.
2: Ja.
0: Ja, dan ben ik ook benieuwd naar de andere wedstrijd in de pool. Ecuador-Duitsland. Wat verwacht je daarvan?
2: Ik denk dat Duitsland gaat winnen sowieso. Want Ecuador, ik weet niet, de laatste wedstrijden zijn ze niet gewonnen dus.
0: Nee, precies. Thijs?
1: Ik denk dat ze het best moeilijk krijgen. Ik ga voor 1-2.
0: Toch, Duitsland wint wel.
1: Maar... Ja, ze winnen wel, maar ik denk best moeilijk.
0: Nee, en dan door naar vannacht. Kan je een beetje vertrouwen in Nederland?
3: Nou ja, de vorige keer hebben ze 5 puntjes gemaakt. Oh, scores gemaakt.
0: 5 doelpunten.
3: Dus doelpuntjes. Dus goed, we gaan er gewoon voor. We gaan voor de 6. Voor de 6 punten.
0: Thijs?
1: Nou, het is nog de vraag of we ook dezelfde tijd spelen, toch? Om 1 uur.
0: Zeker, de wedstrijd staat om 1 uur gepland, maar onweer wordt verwacht daar. Noodweer, dus...
1: Is toch wat anders dan wat wij hier hebben.
3: Blijven we op vanavond?
0: Ik ga opblijven, 100%.
3: Oké, ik ook dan.
1: Kijk.
3: Dan zitten we morgen als zombies.
0: Nou, jij zit hier morgen als zombie. Tijd voor morgen naar zijn examen als zombie.
1: Als zombie,
0: dus,
1: ja.
0: Ja, snel door naar de laatste wedstrijden. Japan tegen Zweden, ook om 1 uur.
1: 2-2.
0: Paraguay, Australië. Lastige pot ook.
1: Wat is het? Paraguay, hebben die al een keer gewonnen?
0: Nee.
1: Gaan ze dat vanavond doen? 2-0.
0: Ja, nee, Paraguay heeft 1-0 gewonnen van Turkije. Maar dat
1: dan winnen ze vanavond weer.
0: Met 2-0.
1: Ja.
0: En tot slot, Turkije-Amerika.
1: 2-1 Turkije.
0: Nou, we gaan het zien. Snel door met het volgende nummer. I Show Speed en World Cup. Het WK-anthem van dit jaar.
4: Play football.

0: The Doobie Brothers en The Doctor. Snel door, Thijs, want...
1: We gaan het hebben over de kaderfeesten, toch?
0: Ja, die zijn volgende week, als het goed is, de kaderfeesten. Ja, volgende
1: nee.
0: week
1: al. Jawel. Nee, dat zijn toch...
0: Ja, 3, 4 en 5 juli beginnen zo.
1: Oh ja, dat was best lang nog gingen door, toch?
0: Ja, het gaat echt een week lang door.
1: Mooi, toch?
0: Ja, mooi.
1: En dus ook alle activiteiten zijn er.
0: Zeker, en daarbij is ook de Duck Race.
1: Ja, die is echt goed.
0: Ja, heb jij inmiddels al een eentje geadopteerd?
1: Nog niet.
0: Sky, heb jij dat al gedaan?
2: Nee, nog eigenlijk niet. Moeten we eigenlijk wel even met z'n allen even doen.
0: Ja, anders zijn we zo met ons eentje. Dat moeten we ook niet hebben.
2: Nee, dat moeten we ook niet hebben.
0: De promo, die klinkt zo.
3: Zondag 5 juli, kleurt de Oude IJssel knalgeel. Want 6000 badeentjes racen tijdens de badeentjesrace op de kaderfeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Gravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekaderfeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeentjes kan reserveren. 5 juli, de badeentjesrace in

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
11: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
14: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
18: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
19: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vakbond FNV meldt dat het personeel van drogisterijen Kruidvat, Ethos en Holland & Barrett zaterdag weer gaat staken. Het is de tweede staking in een kleine week tijd. Afgelopen zondag werd het werk door de medewerkers van de drogisterijketens ook al neergelegd. De bond is het niet eens met de cao-voorstellen van de werkgevers, waarin onder andere wordt aangestuurd op een halvering van de zondagstoeslag. Op 1 september stijgt het salaris van defensiepersoneel met 6,5%. Begin 2028 krijgen de medewerkers er nog eens 2% bij. Dat heeft defensiestaatssecretaris Boswijk met de vakbonden afgesproken. Ook stijgen de toeslagen voor onregelmatig werk en missies. Militairen in opleiding zullen beter beloond worden en ook moet de mogelijkheid bestaan om op latere leeftijd beroepsmilitair te worden. De komende 3 weken mogen de leden van de vakbonden hun licht over het voorstel laten schijnen. Stemmen zij in, dan is het akkoord definitief. 5 passagiers die op dezelfde Air France-vlucht zaten als de Franse arts bij wie ebola is geconstateerd, zitten uit voorzorg in isolatie. De nationaliteit van de mensen die 21 dagen in quarantaine moeten is niet bekendgemaakt. Tijdens de vlucht kreeg de Franse arts hoofdpijn, waarop hij zelf de autoriteiten inschakelde. Het vliegtuig vertrok dinsdag vanuit de Congolese hoofdstad Kinshasa en had als bestemming de Parijse luchthaven Paris-Charles de Gaulle. In het Mexicaanse Cabo San Lucas heeft een automobilist een groep mensen aangereden die vierden dat Mexico van Tsjechië op het wereldkampioenschap voetbal gewonnen had. De bestuurder van de auto is opgepakt en de politie meldt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. De man zou geprobeerd hebben over een weg te rijden waar voetbalfans liepen en hij zou omringd zijn geraakt door mensen die ook in de auto zaten. Volgens Mexicaanse nieuwssites gaat het om 17 gewonden die naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
20: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
21: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
22: Zaterdag 27 juni in het theater Baxilla. Drie broers vol passie met een show vol verrassende covers.
21: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
23: Onze asperges zijn boterzacht, van kop tot teen. Kom nu naar Spargel Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
24: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
25: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
26: De Doetinchemse Kadefeesten.
25: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
26: De Doetinchemse Kadefeesten.
25: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
26: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
27: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.
28: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Pettergrit. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En nog steeds bij mij in de studio, Thijs.
2: We gaan het hebben over dieren die het ook erg warm hebben.
1: En Sky.
3: En we hebben weer zometeen een nieuwe Waar ben je klaar mee?
1: En we gaan nog steeds de kaarten weggeven voor de Country Fair, Thijs.
2: Zoals gisteren.
1: Zoals gisteren.
2: Moeten ze weer zelf te doen?
1: Weer het woord Country appen naar 06 4747 0022. En dan bellen we je voor 2 uur nog terug.

0: Rolling Stones en In The Stars. Thijs en Sky.
1: Ja.
0: En we moeten vandaag even iemand feliciteren. Onze columnist Giovanni.
2: We hebben twee verjaardagen vandaag.
0: Ja, zometeen nog een andere verjaardag. Ja. Die geven we straks wat prijs wie dat is.
2: Ik vind de verjaardag van Giovanni vind ik belangrijk.
0: Die is ook belangrijk.
1: Hoe oud denk je dat hij geworden is?
0: Weet jij het?
1: Nee, ik weet het niet, maar goed, doe eens een gokje.
0: Ik zou, zeggen 28 of zo, ik weet het
1: 28?
0: Niet. Ik weet het ook niet, we gaan geen gokjes wagen.
1: Nee, want
0: dat
2: is nooit goed voor.
0: Dat laten we nooit meer doen. Hé, jongens, hij is vandaag jarig en toevallig weet ik dat dit nummer een van zijn favorieten is. Giovanni
1: mooi
0: vanuit
1: Gettysburg. Ah, die is ook mooi, ja.
0: Van harte gefeliciteerd met je verjaardag en maak er een mooie dag van.
2: Vanaf.

0: Robbie Williams en Angels. Thijs, we zijn niet de enigen die last hebben van de warmte, begrijp ik.
1: Alles behalve. De afgelopen dagen bereikt het kwik in de Achterhoek tropische waarden. Behalve dat Achterhoekers al moeite hebben met deze hitte, hebben dieren het ook erg warm. Bij het dierencentrum in Doetinchem stijgt de temperatuur in het gebouw al snel. Zij moeten voorzorgsmaatregelen nemen om het de dieren zo aangenaam mogelijk te maken.
2: Ja, dat is wel een grote uitdaging inderdaad voor ons. We proberen de beesten zo rustig mogelijk te maken. Dat zo weinig beweging mogelijk, veel schaduw, veel drinken, veel koude pets en ijssnacks, zeg maar, die we voor hun maken. Dus we hebben daar allerlei trucjes en proberen het daarmee draaglijk te maken voor de dieren.
3: Volgens Ina Semming van het dierencentrum is het van groot belang dat mensen de kleinste dieren helpen. Zij kunnen zelf namelijk niet goed afkoelen.
2: Kleiner een dier is, hoe groter is het eigen lichaamstemperatuur al. Dus wordt het natuurlijk alleen maar lastiger als de buitentemperatuur ook nog stijgt. Ja, we merken wel dat die echt rustiger worden. Hè. De eetlust wordt vaak minder. De groot gevaar is natuurlijk oververhitting. Hè. Oververhitting is dat het ergste wat kan gebeuren. Dan kun je echt in shock raken en dan kan alleen nog een dierenarts er weer uithelpen.
3: Ook bij de dierenambulance is het momenteel door de tropische temperaturen flink schakelen. Zo zien zij bijvoorbeeld dat mensen oververhitte vogeltjes voor een airco zetten, terwijl dat helemaal niet goed is.
4: Nou, dat is weer te koud eigenlijk. Probeer gewoon, als je een vogel of een dier hebt of zo, probeer ze gewoon in de schaduw te leggen en dan de ambulance te bellen. Nou, probeer gewoon zoveel mogelijk te zorgen dat je eigenlijk water in de tuin kan neerzetten, een bakje of zo, en dan dat zal een hoop schelen. Of je kan ze ook bijvoeren.
3: Semming verwacht dat de hitte de komende jaren nog een groter probleem voor de dieren gaat worden.
2: Klimaat verandert toch dusdanig dat wij we moeten rekening houden dat dit soort hitteperiodes steeds meer komen, langer duren. Dat we toch qua gebouw en qua plaatsingsbeleid, qua alles wat je maar kunt bedenken wat onze bedrijvigheid uitmaakt, dat we daar naartoe moeten leven om veranderingen aan te brengen, om het makkelijker te maken, soepeler te laten verlopen.
1: Je hoorde Ina Samang van Dierencentrum Achterhoek en Daantje Mulders van Dierenambulance Achterhoek in gesprek met Figo Zwevering van Regio 8.

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
3: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Regio 8, headlines.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Vakbond FNV meldt dat het personeel van drogisterijen Kruidvat, Ethos en Holland & Barrett zaterdag weer gaat staken. Het is de tweede staking in een kleine week tijd. Afgelopen zondag werd het werk door de medewerkers van de drogisterijketens ook al neergelegd. Op 1 september stijgt het salaris van defensiepersoneel met 6,5%. Begin 2028 krijgen de medewerkers er nog eens 2% bij. 5 passagiers die op dezelfde Air France-vlucht zaten als de Franse arts bij wie ebola is geconstateerd, zitten uit voorzorg in isolatie. In het Mexicaanse Cabo San Lucas heeft een automobilist een groep mensen aangereden die vierde dat Mexico van Tsjechië op het wereldkampioenschap voetbal gewonnen had. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
9: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
11: De middag die verloopt zonnig en heet. De temperatuur stijgt door naar 35 tot 36 graden... bij een overwegend zwakke zuidenwind. En vanavond is het dan ook lange tijd nog tropisch warm. Kom nacht koelt het uiteindelijk af naar 17 tot 18 graden. En de donderdag dan hebben we ook volop zon. Het warmt dan weer erom snel op. Er staat een matige noordoostenwind. En dan wordt het een graad of 35. In de avond is het nog lang warm. En in de nacht naar de vrijdag toe komt de temperatuur niet onder de 20 graden. Maar op vrijdag blijft het nog zonnig en wordt het nog wat heeter, met temperaturen van rond de 37 graden. In het weekend neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe, vooral op zondag.
9: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
12: De stem van de jongeren.

0: Rolf Sanchez en Mas, Mas, Mas. Ja, Uno Mas zou ik zeggen, maar...
1: Uno Mas, Mas.
0: Hé, Thijs.
1: Wat is er?
0: Ja, met dit waren we weer. We hebben net al inderdaad honden hebben de last van, tenminste dieren überhaupt hebben de last van. Hè, het bioscoopje is lekker fris, maar we kunnen ook gewoon wat anders doen.
1: Je moet er ook van genieten.
0: Ja, en op welke manier kan je dat bijvoorbeeld doen?
1: Een biertje.
0: Ja, een parkie, biertje en vrienden. Hier is Mark Floor en Snelle. Ik moet...

0: en Mark Floor. En park je biertje, vrienden. Snel door naar Sky.
1: Ja, toch met het heerlijke warme weer wat we hier in Nederland hebben, hebben mensen nog wel eens wat te klagen. En daarom gaat Sean weer de straat op om aan de jongeren te vragen: waar ben je deze keer weer klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Dat er heel vaak storingen met de treinen zijn.
4: En kun je een voorbeeld noemen wanneer jij dat meegemaakt hebt?
3: Afgelopen zondag toen ik naar Winterberg in Sauerland ging als daguitje. Toen was er een seinstoring en toen vielen de treinen op. Daar hadden de treinen veel vertraging opgelopen en daarom reed hij niet door tot Winterberg, maar tot een paar stations voor Winterberg.
4: Wat denk jij wat de treinen moeten gaan doen met die storingen?
3: Gewoon dat ze gewoon door moeten rijden tot de eindhalte, ook al hebben ze vertraging.
4: En als de trein nou gewoon een storing heeft dat hij niet kan rijden? Dat hij gewoon een of andere mankement heeft?
3: Dan moeten ze misschien het spoor vernieuwen. Dingen vernieuwen aan het spoor.
4: En dan op tijd?
3: Ja.
4: Dan kan jij naar Winterberg?
3: Klopt, ja.
4: Hey, dankjewel.
3: Graag gedaan.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Train en Drive-By. Ja, wat zeker geen Drive-By is, dat is Thijs.
1: Singer-songwriter Carly Simon is 83 geworden. In 1971 bracht ze 2 soloalbums uit en won ze een Grammy voor Beste Artiest. Haar populairste nummer is You're So Vain.

0: Carly Simon en Jor Soveen. Ja, dat zeg ik. Tot zover deze uitzending van Get a Grip, Thijs.
1: Is het de ene warmste uitzending die we ooit hebben gehad?
0: Ja, morgen de warmste, denk ik, of niet?
1: Maar gelukkig is het hier lekker cool.
0: Zeker, ja. Morgen dan zijn we er gewoon weer om 12 uur.
1: Primetime.
0: Ja, jullie zijn er niet, Thijs en Milan. Die zijn er gewoon niet.
1: Nee, wij hebben een examen op school. Nou, dus wachten of die doorgaat. Stel, er komt een code rood.
0: Wat voor een examen hebben jullie?
1: Een Nederlands. Kijk en luister.
0: Moet wel goed komen, toch?
1: Kom wel goed.
0: En Sky, jij bent er morgen wel weer?
2: Ja, wij zijn er gewoon morgen weer.
0: Nou, dan wensen jullie allemaal een fijne middag.
1: Geniet van het weer.
0: Oh, dat gaan we ook zeker doen.
1: Ja.
0: En morgen, dan zijn we er weer om 12 uur. Tot morgen.
1: Yo, yo.
0: Tot morgen.

0: telefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
4: Sorry, het is WK.
5: Scoor nu een Miele M1 parket vlek stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel rijken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Zonder gedoe een boodschap doen. Genieten van een rondje door het park. Of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakken Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakken.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel met Harmtakken Tweewielers.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In Venezuela zijn door de aardbevingen zeker 164 mensen om het leven gekomen. Dat meldt interim-president Rodriguez. De bevingen vonden rond 6 uur 's avonds lokale tijd plaats. Vanwege een nationale feestdag waren veel mensen thuis. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Er zijn ongeveer 1000 gewonden gevallen. En op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot €2 miljoen uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Op sociale media deed Buitenlandse Zakenminister Tom Berendsen dat ook. Vanmiddag overlegt het KNMI met verschillende partners of er vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd moet worden. Als dat het geval is, dan zou het voor het eerst zijn dat de weerswaarschuwing om die reden wordt afgekondigd. Afgelopen nacht was de warmste juninacht ooit. Nederland ging gebukt onder een plaknacht. In De Bilt werd 21,4 graden gemeten. Het oude record stamt uit 1947. Toen werd het in de nacht van 27 juni 19,8 graden. Bij een eventuele toekomstige pandemie zal het kabinet zich ook door deskundigen die de maatschappelijke impact van maatregelen kunnen inschatten laten adviseren. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Tijdens de coronacrisis luisterde het kabinet vooral naar medici en virologen. In geval van een nieuwe crisis wordt het maatschappelijk impactteam een van de vaste raadgevers van de regering. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel-Zuid.
14: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op NL.

0: worsten. Nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.

0: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer.
10: Het concert aan het water in Ulft is afgelast vanwege de extreme hitte. Dat meldt Amfion op hun website. Het concert van Amfion Scholen, de DRU en een plaatselijke amateurvereniging hoopt snel een nieuwe datum in te kunnen plannen. De voorstellingen in het Amfion Theater in Doetinchem gaan voor zover bekend nog wel door.
9: OV-ambassadeurs houden een voorlichtingsbijeenkomst over het reizen met het openbaar vervoer. De bijeenkomst is volgende week donderdag in de bibliotheek in Weel. De voorlichting is speciaal bedoeld voor mensen die zich onzeker voelen over het gebruik van het openbaar vervoer. De OV-ambassadeurs geven uitleg over het reizen met de betaalpas, de nieuwe OV-pas en het in- en uitchecken bij verschillende vervoerders. Andries Ulderink wordt de nieuwe trainer van het Zuid-Afrikaanse Cape Town City FC. De Aaltenaar wordt in Kaapstad de opvolger van Jan Vreeman. Ulderink was al technisch directeur bij Cape Town City FC en gaat de komende jaren deze functies combineren. De Achterhoeker is 56 en heeft een contract tot 2030. De onthulling van het Molux monument voor oud-knilmilitairen en hun partners in Winterswijk gaat komende zaterdag niet door. De initiatiefnemers hebben het evenement afgeblazen vanwege de verwachte extreme hitte. Ook kan de veiligheid van bezoekers niet worden gegarandeerd op de plek van de onthulling. Dat is de algemene begraafplaats waar weinig schaduw is. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: But she mine.
1: Hè, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
7: Oh, wat een goal! Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Oranje fans opgelet,

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vanmiddag tikte de thermometer in de Bilt ruim 30 graden aan en daarmee is een landelijke hittegolf een feit. Dat laat het KNMI weten. Voor een hittegolf moet het in de Bilt 5 dagen op rij warmer dan 25 graden worden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Afgelopen nacht was het met 21,4 graden de warmste juninacht ooit gemeten. Maar het KNMI verwacht dat het aankomende nacht nog warmer gaat worden. De overheid heeft van de gezondheidsdienst het advies gekregen om alcoholgebruik voor iedereen te ontmoedigen. Denk bijvoorbeeld aan het uit de supermarkt halen van alcohol of het verhogen van de accijnzen. Volgens de raad is er overtuigend bewijs dat alcohol het risico op 7 soorten kanker laat toenemen en ook lopen organen het risico beschadigd te raken. Het aantal volwassenen dat alcohol drinkt is in ruim 10 jaar tijd wel iets afgenomen, van 81% naar 76%. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat de zorgvilla's van Expertcare in Vleuten en Waalre uiterlijk op 1 juli hun deuren sluiten. Volgens de inspectie is er sprake van gebrek aan kwaliteit en veiligheid van de zorg bij de instelling. De komende dagen moet een andere plek voor de kinderen met een beperking die zorg bij Expertcare krijgen worden gezocht. Een tijdje terug liet de langdurige zorgminister Mirjam Sterk nog weten dat de villa's voorlopig niet zouden sluiten, tenzij er op tijd een andere plek voor de 35 bewoners werd gevonden. Op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Farm & Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
12: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Heerle Den Hartog.
18: Oh, ik trek deze hitte niet meer. Helemaal klaar mee. En dan hebben we nog niet eens de warmste dag gehad. Help mij. Teddy Swims, Hammer 2.

Yes, steady swims. Het is heet. Het is warm. Ja, het is zelfs zo warm dat KNMI aan het overleg is momenteel of ze nou eventueel code rood moeten gaan uitroepen voor morgen. Ja, het zou me niks verbazen, hè? Want landinwaarts kan het wel zo'n 40 graden worden. Ja, Gerrit Vossers had het dan niet over 40 graden, denk ik. Maar we zitten er wel heel dichtbij. En qua gevoelstemperatuur zitten we al ver boven de 40, gok ik. Want voor mij was het echt bloedje heet vandaag. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar die 30 graden die stijgt toch wel naar mijn harsjes. Dat je dan even niet zo goed meer kan nadenken, veel meer fouten gaat maken. En let gewoon een beetje goed op jezelf. Hè? Dat is eigenlijk de boodschap die ik je wil meegeven. Let goed op jezelf, let goed op elkaar. Drink genoeg water, blijf uit die zon. Ga niet in de auto blijven hangen, want dat is veel te heet en ook levensgevaarlijk. Zeker voor kinderen en diertjes. Hou rekening met hen. Laat dieren niet op asfalt lopen met hun blote pootjes. Want dat is gewoon dierenmishandeling als je kijkt naar hoe heet het asfalt is. En je gaat zelf ook niet vrijwillig op hete stenen lopen, denk ik. Toch? Nee, denk het niet. Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we het ook hebben over regionaal nieuws. Genoeg aan de hand. Nieuw spoor in grensgebied. Onderzoek naar verdwijning Borculoer Wico van Leeuwen. En extreme hitte vraagt ook om extra maatregelen voor dieren. Ik had het er net al even over. Maar nu gaan we het echt hebben over specifiek de Achterhoek. Zo, hele mond vol. Nu weer bijwateren.

Kyle Smith en Heaven. Een hele bizarre situatie in Ulft vandaag. Echt, ik zit het te lezen en ik sta echt verbaasd met hoe dit heeft kunnen gebeuren. He, een persoon is dus vanochtend aangehouden voor zware mishandeling. En de verdachte die viel een vrachtwagenchauffeur met een slagersmes aan. Van alle voorwerpen waarmee je een vrachtwagenchauffeur kan mishandelen. Trouwens, het is geen aanrader, geen voorbeeld, iets wat je moet doen. Maar van alle voorwerpen, een slagersmes, dat je die bij je hebt op een fatbike, ik vind dat wel heel opmerkelijk. Maar goed, die fatbiker kreeg dus een conflict met de vrachtwagenchauffeur. En toen het conflict gesust leek te zijn, pakte de verdachte een slagersmes uit zijn tas en viel die gewoon de vrachtwagenchauffeur aan. Ja, de vrachtwagenchauffeur raakte bij het incident gewond aan zijn hand en moet het laten nakijken door de huisarts. De verdachte is aangehouden voor zware mishandeling en is door de politie afgevoerd. En ook wordt er onderzoek gedaan of er sprake is geweest van poging tot doodslag. Ik vind het behoorlijk intens. Ja, maar eigenlijk bevestigt dit ook wel mijn voorlopige theorie. Hè? Fatbikes zelf zijn niet het probleem, het zijn vaak de mensen die erop zitten. Toch? Ja, fatbikes dragen geen slagersmes.

0: Shakira en Burna Boy met Die Die.
1: Het thema trio.
0: Ja, ik hoef je niet meer te vertellen hoe warm het is buiten. Dat hou je zelf denk ik misschien ook wel in de gaten. Of je constateert gewoon dat het gewoon mega heet is en het daar gewoon lekker bij laat. Dat kan natuurlijk ook. Maar we hebben soms even een beetje verkoeling nodig. En ik dacht, hoe kunnen we nou verkoeling bieden via de radio? He, dat is een beetje lastig. Ik kan natuurlijk geen ijskoude lucht jouw kant op sturen via de radiofrequenties. Dat gaat me heel lastig. Wat ik wel kan doen, is gewoon lekker koude muziek draaien. Ja, hè, dat je gewoon even je helemaal waant in het idee dat het koud is. En dan hoor je deze muziek en misschien voel je dan wel zo'n placebo-effect, weet je wel? Dat je dan gewoon opeens zo'n fris windje voelt waaien door je haren heen. Ik dacht, we gaan eens even een poging wagen.
1: Het thema trio.
0: Dus het thema vandaag is koud. 3 koude platen voor jou dit komende programma. Dit is Nielson, het ijskoud.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De prijs van

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Hoochico, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag...

0: Digico.nl.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Vanochtend is een man aangehouden voor zware mishandeling aan de Industrieweg in Ulft. De man zat op een fatbike toen hij in conflict raakte met een vrachtwagenchauffeur. Toen het conflict voorbij leek te zijn, pakte de verdachte een slagersmes uit zijn tas en viel hij het slachtoffer aan. De man raakte daarbij gewond aan een hand. Een huisarts heeft hem later medisch behandeld. OV-ambassadeurs houden een voorlichtingsbijeenkomst over het reizen met het openbaar vervoer. De bijeenkomst is volgende week donderdag in de bibliotheek in Wehl. De voorlichting is speciaal bedoeld voor mensen die zich onzeker voelen over het gebruik van het openbaar vervoer. De OV-ambassadeurs geven uitleg over het reizen met de betaalpas, de nieuwe OV-pas en het in- en uitchecken bij verschillende vervoerders. De onthulling van het Molux-monument voor oud-knilmilitairen en hun partners in Winterswijk gaat komende zaterdag niet door. De initiatiefnemers hebben het evenement afgeblazen vanwege de verwachte extreme hitte. Ook kan de veiligheid van bezoekers niet worden gegarandeerd op de plek van de onthulling. Dat is de algemene begraafplaats, waar weinig schaduw is. Andries Ulderink wordt de nieuwe trainer van het Zuid-Afrikaanse Cape Town City FC. De Aaltenaar wordt in Kaapstad de opvolger van Jan Vreeman. Ulderink was al technisch directeur bij Cape Town City FC en gaat de komende jaren deze functies combineren. De Achterhoeker is 56 en heeft een contract tot 2030. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
3: En dan nog de verkeersinformatie. Twee files om te melden op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. Vertraging van 15 minuten, 3 kilometer. En tenslotte op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek tussen het Gelredome en Westervoort. Vertraging van 4 minuutjes, 3 kilometer.
1: Heerle Den Hartog, Regio 8.

0: Lost Frequencies met Live It All. Ah, en wat is het gezellig in de studio. Ja, je krijgt het helemaal niet mee natuurlijk als je naar de radio luistert. Maar er is vandaag wat bijzonders bij Regio 8, een barbecue. En daardoor komen alle radiocollega's, of bijna alle radiocollega's, die komen dus nu naar Ulft toe. Ontzettend gezellig. En inmiddels aangeschoven in de studio.
1: Ja.
0: Ja.
1: Raad eens.
0: Bart.
1: Ja.
0: Bart.
1: Hoi, Veerle. Goedemiddag.
0: Gezellig. Goedemiddag. Hallo, hallo, hallo,
1: hallo.
0: Lang niet gezien.
1: Nee, ik heb je een tijdje niet gezien. Ik wist dat je op vakantie was.
0: Ja.
1: Ja, ik had wel iets meer kleurtje verwacht trouwens. Heb je...
0: Hè? ik ben nou niet echt bepaald iemand die zo lekker in de zon kan zitten. Nee, ik vind het veel te heet. Nee.
1: Maar we zijn wel, ik hoor dat je het straks al zeggen. Ja, je bent niet zo'n warmteliefhebster, zeg maar.
0: Geef mij maar winter. Geef mij maar sneeuw. Ik hou niet van dat zweten en plakken en van die beestjes en muggen overal en zo. Ik ben daar gewoon helemaal niet van.
1: Dus deze dagen zijn afzien voor jou?
0: Ja, nou, ik probeer er wel het best uit te halen. Ik probeer het wel positief te bekijken, maar het liefst toch heb ik toch even iets koeler of zo. Gewoon geef mij maar ook een beetje lente of herfst, vind ik ook wel lekker. Maar zomer, ja, dat is toch wel een van mijn minder favoriete seizoenen.
1: Nee, het is 38 graden morgen, hè?
0: Ja, bah. Ik zit binnen. Ik zoek het uit. Ik sluit me op.
1: Gewoon de ijskast openzetten.
0: Ja, gewoon mezelf proppen in de vriezer. Ja, waarom niet?
1: Het is allemaal zo makkelijk, ja.
0: Hey, even een hele random vraag, Bart, nu ik je toch spreek. Wat vind jij van badeentjes?
1: Badeentjes?
0: Ja.
1: Gezellig, leuk, schattig.
0: Nou, dan weet ik wel even een plek waar je moet zijn binnenkort.
2: Zondag 5 juli kleurt de Oude IJssel knalgeel. Want 6000 badeentjes racen tijdens de badeentjesrace op de kadefeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Scravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekadefeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeentjes kan reserveren. 5 juli, de badeentjesrace in Doetinchem. Mis het niet!
0: Nou, Bart, dit klinkt echt iets voor jou nu.
1: Ja, kan je ook een badeentje winnen dan?
0: Nee, het is meer, tenminste wat ik tot zover heb begrepen, is dat je dan dus geld betaalt voor zo'n wedstrijdeentje. En volgens mij, als je dan het eerste over de finish komt, dan win je wat of zo. En al dat andere geld wordt allemaal gedoneerd naar het goede doel. Dus je kan dus een eentje doneren of een wedstrijdeentje doneren.
1: Okay.
0: En dan zie je hem straks in het water met allemaal andere eentjes.
1: Gezellig, leuk,
0: gewoon
1: ja.
0: De hele binnenstad van Doetinchem gewoon geel kleuren. Of tenminste de Oude IJssel dan.
1: Eén grote badeentjescircus.
0: Eén grote badeentjescircus. Ja, ik vind het hartstikke leuk om te zien. Hey, we gaan gauw door met muziek, Bart. We hebben natuurlijk een strak programma. We hebben ook nog iets om weg te geven. Ontzettend leuk, dus blijf zeker luisteren. Eerst Black Eyed Peas. Don't Funk With My Heart. Om het netjes te houden.

Zo'n 595 jaar. Ja, toen waren je overgrootovervaders nog niet eens geboren. Moet je je voorstellen, is DJ Bobo. Everybody.

0: Paul McCartney.
1: En Come Inside. Ja, nee, ja, jij ook, ja. Gezellig. Ja, er komen steeds meer collega's de studio binnen in Waddel. Ik vind het hartstikke gezellig hier ook. Zometeen gaan we terug in de tijd. Om precies te zijn...

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac-saus.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele wil precies weten hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie van de Onderwijsinspectie goedkeuring heeft gekregen. De FVD-school opent in augustus de deuren en wordt gefinancierd door het Rijk. FVD-grondlegger Thierry Baudet zei tijdens het debat dat er aparte leertrajecten voor jongens en meisjes komen vanwege biologische verschillen tussen de seksen. Thiele reageerde dat er in de wet staat dat er gelijkwaardige voorzieningen voor jongens en meisjes moeten zijn. Vanwege de hittegolf zijn in Frankrijk uit voorzorg 2 kernreactoren stilgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel heet koelwater de rivieren instroomt. Tijdens warm weer wordt af en toe de energieproductie naar beneden geschroefd of zelfs stilgelegd om dieren en planten in het water te beschermen. En de hitte veroorzaakte ook problemen op het Franse spoor. Net buiten Parijs viel een Eurostar-trein stil, waardoor honderden passagiers urenlang in de volle zon moesten wachten voordat ze weer verder konden. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling had de 77-jarige Richie moeite om rechtop te blijven staan. Hij deed opnieuw een poging achter de piano met Three Times a Lady, maar voelde zich duizelig. Saxofonist Dino Soldo verklaarde dat Lionel niet verder kon spelen. Het optreden in Minnesota was de eerste in de reeks van 25 die Richie samen met Earth, Wind & Fire zal geven. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
3: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
4: De Doetinchemse Kadefeesten.
3: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
4: De Doetinchemse Kadefeesten.
3: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
4: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Heerle den Hartog.
10: Eventjes afgeleid, maar zometeen echt een heel interessant interview. Blijf zeker even luisteren.
11: Het ritme van de Achterhoek.

0: Ja, misschien heeft hij zichzelf opgenomen terwijl hij aan het zingen was onder de douche. Klinkt wel lekker trouwens, ja. Ja, een hele bijzondere mijlpaal voor het Sint-Walburgis Gilde in Netteren. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, Arno. Arno?
1: Ja?
0: Ja, yes, ik hoor je. Ja. Helemaal top. Ja.
1: Dat klopt helemaal. Precies.
0: Ja, klopt helemaal?
1: Klopt, goed. Ja.
0: Oh, helemaal goed. Hey, maar 595 jaar, zo lang bestaat deze gilde al. Dat is echt ontzettend lang. Hoe vind je dat zelf?
1: Ja, dat is een zeer bijzondere stad. Wij zijn zeg maar net ook zeer trots op dat wij een van de oudste gilden, zeg maar, ook dan de verenigingen die in de regio hier zijn.
0: Ja.
1: En voor zo'n klein dorp als Netteren is dat zeer, zeer bijzonder.
0: Ja, want hoe heeft het ook dan zo lang kunnen volhouden?
1: Ik denk dat dat ook een beetje het dorp Netteren kenmerkt.
0: Ja.
1: Dat, gewoon die samenhorigheid, vooral die broederschap onder elkaar. Dat toch mensen van alle generaties die staan voor zo'n vereniging. En of dat nou bij ons het Sint-Walburgisschild is, of de voetbalclub NVC, of de muziekvereniging van Vader Concordia. Ja, die leden die zijn zo hecht met elkaar. En ja, als zoiets ontstaat, dan kun je ook mooie dingen creëren en organiseren. En zo lang verstaan die organisaties.
0: Ja, want wat doet zo'n gilde dan precies? Is het dan alleen dat je je inschrijft en dat je dan lid bent? Of wat doen jullie dan allemaal?
1: Wij organiseren dan zeg maar de jaarlijkse kermis. En wij hebben op straat, en dat is een onderdeel van het gilde, is de schutterij.
0: Ja.
1: En daar zijn samen met Van Varen Concordia zijn dat bij elkaar 100 geïnformeerde leden die dan met de kermis over straat heen marcheren. Daar zijn 3 dagen waar zeg maar vooral door Netteren en vooral heel veel oud-inwoners heel veel naartoe leven. Zeg maar echt een hele grote reunie, zo moet je het zien.
0: Ja.
1: En voor de rest hebben wij ook nog het Gildengebouw in beheer, waar zeg maar alle Netterse verenigingen op de voetbalclubs Nadien, die heeft een eigen kantine, maar voor de rest alle verenigingen, organisaties, de oudere club, alles komt bij elkaar in dat Gildengebouw.
0: Ja, jij bent
1: sociaal bindmiddel van de samenleving.
0: Ja, jij bent dan ook de voorzitter. Wat voor taak heb je dan bijvoorbeeld?
1: Ja, wat voor taken heb ik niet, laat ik het zo zeggen.
0: Nee,
1: en ja, wat voor taken. Het belangrijkste is natuurlijk, bestuurlijk moet je de boel goed neerzetten. Je moet je collega bestuursleden, die moet je natuurlijk delegeren wat ze moeten doen. En dat weten ze ook wat ze moeten doen.
0: Ja.
1: Je moet zorgen dat je gewoon alles goed van bovenuit alles goed overziet. Ja, en natuurlijk ook een soort uitstraling, zeg maar, spreekplankbord, zeg maar, voor de vereniging.
0: Ja.
1: Het gezicht.
0: Ja.
1: En die taak als voorzitter.
0: Oké, okay. Ja, want 595 jaar, het lijkt me dat er ook een heel groot feest gevierd gaat worden, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Wat ga je dan als...
1: Een compleet weekend in de planning.
0: Zo, dus, heel weekend.
1: Morgenavond hadden we eigenlijk een grote feestavond voor leren vrijwilligers geïnteresseerden. Al diegenen die zouden willen komen, die avond hebben we helaas uit het programma moeten halen vanwege de weersomstandigheden.
0: Ah ja, inderdaad.
1: Want morgen is het qua temperatuur is het hoog en is dat onverantwoord om de mensen daar aan bloot te stellen. Maar het grote feest wat we eigenlijk organiseren is zondag de kringdag, de schuttersconcours. En de verwachtingen zien er naar uit dat in ieder geval een hele verkoeling is. Dus die zondag zetten wij nou alles op in. Dat we met waterpunten, heel veel schaduwdoeken, parasols. Dat we echt schaduw creëren. Ventilatie in de tent. Dat iedereen dadelijk een hele mooie kringdag heeft. En dat we dat in Netteren kunnen vieren.
0: Ja, want er zijn ook echt 24 schutterijen, zie ik hier staan. Klopt dat?
1: Ja, klopt,
0: 24, maar heb je daar wel genoeg ruimte voor in Netteren?
1: Hey, we hebben er net heel veel ruimte voor.
0: Ja?
1: Wij zijn blij dat wij bij de familie Anting op het erf terecht mogen.
0: Ja.
1: Wij hebben hier een hectare aan grasland ter beschikking gekregen van de familie Anting. En daar zijn we alles aan het opbouwen, vast aan de grens.
0: Oh, dus het klinkt een beetje alsof alles wel gewoon goed komt.
1: Daar zijn we zeker van overtuigd dat dat allemaal goed komt. Ja,
0: ja, maar de focus ligt dus vooral op zondag. Maar even voor als mensen luisteren en denken van... hey, maar dit klinkt leuk en hier wil ik wel heen. Misschien nog even een korte samenvatting. Waar het precies plaatsvindt in Netterden, dat weten we dus al wel. En ook hoe en waar kunnen ze weer informatie vinden?
1: Dat klopt. Het concoursterrein is aan de Emmerikseweg 41 in Netterden. Dus als jij Netterden een beetje bekend bent, je gaat de Emmerikseweg vanaf de kerk rij je helemaal af richting de grens. Daar kom je langs ons concoursterrein heen. Samenvattend is dat zeg maar rond 9:45 stellen ze de aanwezige schutterijen zich op. Dan is er rond 11 uur is de officiële opening met daaraanvolgend een defilé en massestrijden. Dat is ongeveer 11 uur, of 1 uur is dat klaar.
0: Ja.
1: En vanaf 1 uur zijn nog de wedstrijden op het terrein. En daar zijn billenmannenwedstrijden, je hebt een muziekwedstrijden, je hebt schietwedstrijden.
0: Joh, dat is echt... voor iedereen wat wils, ja.
1: Voor iedereen wat wils. En natuurlijk kijken we natuurlijk heel goed dat vanwege de warmte dat daar pauzes genoeg tussen zitten. En de wedstrijden zullen wat minder lang duren. Daar wordt ook wel kritisch naar gekeken.
0: Oh,
1: we gaan vanuit dat er een hartstikke mooie dag was.
0: Kijk, het klinkt ook alsof dat gaat lukken, Arno.
1: Ja, zeker. We zijn ervan overtuigd. Dus door alle maatregelen en vooral de inzet van alle vrijwilligers... zijn wij ervan overtuigd dat dat goed gaat komen.
0: Nou, hartstikke goed. Hey Arno, mag ik jou bedanken dat je eventjes even wilde praten hierover? Want ik vind het echt heel bijzonder, 595 jaar.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Hey, nog heel veel succes en veel plezier dit weekend, hè?
1: Dankjewel.
0: Yes.

0: echt van alles. Die voelt ook de hitte en de warmte. En er is iets bijzonders aan de hand.
1: Het thema trio.
0: Want het KNMI heeft officieel code rood afgegeven. Ja, vanaf middernacht code rood in een heleboel provincies. En dus ook hier in de Achterhoek geldt dan dus ook code rood, zegt de hoogste weerwaarschuwing. En dat betekent dat mensen worden geadviseerd om alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. Ja, verder zijn er ook nog een aantal dingetjes waar je rekening mee kunt houden. Er was net een lijstje. Waar was het lijstje? Is hij verdwenen? Oh, hij is verdwenen. Er was een... Ik had net nog een lijstje voor me met allemaal dingetjes waar je dan rekening mee kon houden. Maar ja, weet je, eigenlijk weet je dat ook al wel. Gewoon voldoende drinken, blijf uit de zon. Let op het asfalt, die is mega heet. Dus ga niet met je huisdieren eroverheen lopen. Want dat was gewoon hartstikke zielig. Doe dat nou alsjeblieft niet. Wat nog meer? Ja, er is ook echt serieuze kans op oververhitting, hitteberoertes. Alles wat je maar met hitte kan hoe zeg je dat? Alles wat maar met hitte te maken heeft, daar kan je last van krijgen. Dus let goed op jezelf. En hier bij de radio kan ik natuurlijk geen ijsklontjes naar je toe sturen, naar je toe gooien of wat dan ook. Dus ik moet een andere manier van verkoeling voor je zoeken. Heb ik gevonden. Ik heb een heel leuk liedje gevonden. En het is van Appie Scheer. Het is het ijslied.
1: Het thema trio.

Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retiketet en vamos naar Beterbed.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het asielzoekerscentrum aan de Terborgseweg in Doetinchem gaat van start in de week van maandag 13 juli. Er is voor 3 jaar plek voor 100 vluchtelingen, waaronder 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Vlak voor de start is er op zaterdag 11 juli een open dag tussen 2 en 4. Het pand aan de Terborgseweg is de afgelopen maanden verbouwd tot 43 wooneenheden. OV-ambassadeurs houden een voorlichtingsbijeenkomst over het reizen met het openbaar vervoer. De bijeenkomst is volgende week donderdag in de bibliotheek in Wehl. De voorlichting is speciaal bedoeld voor mensen die zich onzeker voelen over het gebruik van het openbaar vervoer. De OV-ambassadeurs geven uitleg over het reizen met de betaalpas, de nieuwe OV-pas en het in- en uitchecken bij verschillende vervoerders. De onthulling van het Molux-monument voor oud-knilmilitairen en hun partners in Winterswijk gaat komende zaterdag niet door. De initiatiefnemers hebben het evenement afgeblazen vanwege de verwachte extreme hitte. Ook kan de veiligheid van bezoekers niet worden gegarandeerd op de plek van de onthulling. Dat is de algemene begraafplaats, waar weinig schaduw is. Vanochtend is een man aangehouden voor zware mishandeling aan de Industrieweg in Ulft. De man zat op een fatbike toen hij in conflict raakte met een vrachtwagenchauffeur. Toen het conflict voorbij leek te zijn, pakte de verdachte een slagersmes uit zijn tas en viel hij het slachtoffer aan. De man raakte daarbij gewond aan een hand. Een huisarts heeft hem later medisch behandeld. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
9: Veerle den Hartog. Regio 8.

Pointer Sisters en Happiness. Ja, het zijn onzekere tijden als je kijkt naar de huidige wereldpolitiek. Het is bijna om te huilen. Nou, maak het meteen even heel extreem. Maar zo'n gevoel van veiligheid, hè, daar moeten we een heleboel dingen voor doen. We dacht je bijvoorbeeld van tijd en geld en energie investeren in het leger. We hebben bijvoorbeeld dus ook de FEVA. Dat is een veiligheid- en vakmanschapsstudenten, zijn dat dan. Die zitten dan bij het Graafschapcollege. En die marcheerden dus vandaag door de Doetinchemse binnenstad. Ja, tijdens die mars moeten studenten van de opleiding laten zien bereid te zijn verantwoordelijkheid te nemen voor onze vrijheid en veiligheid. En daarnaast willen ze hun waardering laten zien voor veteranen die zich hebben ingezet voor Nederland. Ja, zometeen gaan we eens eventjes luisteren hoe dat ongeveer klinkt. Ik denk met een heleboel stappen. Ja. Mooie naar Madonna en Love Sensation.

0: Mark Amber en New York Confidence. Nou, dat lijkt me wel heel erg zeker. Ja, ondertussen zijn er studenten wezen marcheren vandaag. Vandaag donderdag. En tijdens deze mars moeten ze dus laten zien bereid te zijn verantwoordelijkheid te nemen voor onze vrijheid en veiligheid. En willen ze waardering laten zien voor veteranen die zich hebben ingezet voor Nederland. Ja, want jezelf inzetten voor andermans veiligheid, ja, dat is natuurlijk niet niks volgens mij.
1: Het inzetten voor onze Nederlandse samenleving is natuurlijk niet niks. Ik bedoel, alle mannen en vrouwen die in het buitenland vechten voor ons land is iets om waardering voor te moeten tonen. En het feit dat deze jongens en meisjes graag een toekomst ook dat willen gaan doen, vind ik enorm bijzonder. En de waardering moet daar ook voor zijn. Voor zowel de mensen die het al hebben gedaan en de mensen die het gaan doen.
2: Ik wil later ook naar Defensie. En met die achtergelegde reden is het eigenlijk best wel mooi om dit te doen.
3: Net zoals Amy.

0: denken. Omdat het gewoon heel belangrijk is, omdat zij hebben gevochten voor onze vrijheid.
1: Vanwege de extreme hitte werd de route met 10 kilometer ingekort. Toch lieten de studenten zich niet uit het veld slaan en zetten zij de mars vastberaden voort.
0: Het was eigenlijk oorspronkelijk 20 kilometer, dus ik denk dat 10 kilometer dan wel een stukje fijner is. Maar ja, het weer helpt natuurlijk niet mee. Maar genoeg water drinken en dan kom je er wel doorheen.
1: Van der Maas merkt dat het veel doet met de leerlingen door mee te doen aan de mars.
2: Het zijn vooral veel studenten die natuurlijk een ouder ook hebben als een militair of veteraan of een familielid. Dus het is ook heel erg trotse gevoel dat ze dit doen. En je merkt echt dat ze als groep hier ook hun uiterste best voor willen doen. En ze hele mooie afstanden lopen en veel verhalen te horen krijgen ook. En dat doet echt wel wat met ze.
3: Het is een heel fijn gevoel, want je bent eigenlijk best wel gehecht met iedereen. En als er überhaupt iets is, dan staat iedereen altijd voor je klaar. Dus dat is heel mooi.
4: Maakt het dan ook misschien een beetje trots?
2: Nou, heel trots. Ik bedoel, het is niet alleen de groep die hier loopt natuurlijk. Maar het zijn door heel Nederland scholen die het doen. 24 in totaal. Ja, ik vind het enorm bijzonder en ontzettend knap.
5: Ja, dat is zeker waar. En het hele verhaal vind je nog terug op de website van Regio 8. www.regio8.nl. Of lees het via de Regio 8 app. Ja, je moet er echt wel sterk genoeg voor zijn. Share met Strong Enough.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar Restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
9: Ja, waar gibt's denn sowas?
8: Bij Restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
9: Doppel Adler, goed en lekker.
10: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk de 40 graden aantikken. Op de site van het KNMI staat te lezen dat de weersituatie voor zoveel schade, letsel en overlast kan zorgen dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Code rood gaat om middernacht in. Het advies luidt: ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend, waarop mensen geld kunnen doneren. Duizenden mensen hebben op dit moment dringend hulp nodig. Giro 5125 werd eerder gebruikt voor hulp aan Oekraïne en Haiti. Afgelopen nacht, Nederlandse tijd, werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Tata Steel heeft in Herman van der Meijden de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken gevonden. Van der Meijden volgt Donald Pols op, die na 1 dag zijn post alweer verliet nadat zijn verleden als leider van een extreemrechtse studentengroep in Zuid-Afrika op straat kwam te liggen. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel en zal op woensdag 1 juli bij Tata Steel beginnen. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver, die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht is het in het noorden rond de 15 graden en in het zuiden en midden 22 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Heerle den Hartog.
3: Yes, het is 5 uur geweest. Het overgrote deel mag nu lekker naar huis. En ik hoop voor je dat je morgen toch even vrij bent met die hitte. Zo niet, kan je altijd nog Regio 8 luisteren.

0: Oh, en mijn hand zit onder de knoflooksaus.
1: Ja, lekker joh. Ja. Even eraf lekken.
0: Ja, ja. Dit is zo niet praktisch. Ja, ik ben zo blij dat er nu geen camera hier is in de studio.
1: Dat is dan weer jammer eigenlijk, hè? Ja, we hadden het er net nog over. Moeten jullie geen camera ophangen in de studio voor Radio 8?
0: Nee, want dan ziet iedereen hoe onhandig ik ben. En dat is gewoon niet echt praktisch. Nee. Maar goed, hele andere zaken, Bart. Jij kwam vandaag al de studio binnen gewandeld met een verhaal over een airco en over hoe je hem niet moet gebruiken.
1: Ja, nee, ik heb ook last van hitte stress. Bij mij is het al code rood momenteel. Echt,
0: ja, bij mij ook.
1: Maar ik heb zo'n mobiele airco. Dat zijn hele handige dingen.
0: Ja, maar die zijn echt heel snel uitverkocht geweest ook, volgens mij.
1: Dat gaat heel snel, ja.
0: Ja.
1: Dus ik denk, nou, ik haal hem maar eens even uit de schuur. Kijken of hij dat doet. Nou, hij deed het dus inderdaad.
0: Ja.
1: En ik heb op mijn slaapkamer dat ding neergezet. Op een nachtkastje. Maar dan is die slang weer niet lang genoeg om naar buiten te kunnen. Dus heel getover en gedoe.
0: Oh ja, daar moet je ook rekening mee houden. Hè, ja, dat het weer naar buiten moet. Ja.
1: Bedstukje verslepen. Dus die airco aan de andere kant gezet. Dus dat ging goed. Maar voordat ik zover was, dan had ik een andere oplossing. En ik dacht, van, weet je wat? Ik doe de airco zet ik gewoon bij de deur, zeg maar. En dan doe ik de slang zo de gang in richting badkamer. Nou, ik zeg, dat moet je niet doen. Dat is precies code rood als dit knopje, als dat lampje wat hier brandt.
0: Oké, ik heb wel een beetje uitleg nodig. Waarom is het code rood als jij de slang laat lopen tot aan de badkamer?
1: Nou, kijk, zo'n airco die maakt natuurlijk de lucht koeler, frisser. Maar aan de andere kant blaast hij natuurlijk enorm veel hitte eruit.
0: Ja, dus alle hitte zat dus in de badkamer.
1: Die hitte zat in de badkamer, in de overloop. Nou, echt, het was warm, joh. Het was 60 graden.
0: En daarom moet de slang van de mobiele airco dus ook naar buiten.
1: Ja, dus dat is een typische Bart-actie weer. Denk ik, hoor ik heel veel mensen denken. Maar ja, dus dat moet je dus niet doen met de airco.
0: Nee, dat lijkt me inderdaad ook niet verstandig. Oh, maar dan is gewoon de kamer waar je de airco in hebt staan. Is dat cool? Maar
1: nou, zelfs dat niet, want die deur staat ook half open. Dus het was gewoon één bak ellende. Dus ja.
0: Eigenlijk heb je het gewoon erger voor jezelf gemaakt.
1: Het smolt. Ja, mijn douchecabine die smolt bijna weg.
0: En nu? Hoe is de situatie nu? Heb je hem nu wel gewoon...
1: Ja, nu is het goed. Nu is het goed.
0: Ja, heb je de slang nu wel naar buiten?
1: Nu heb ik hem wel naar buiten gejast. En ja, ook voor de kat. Die vindt het ook fijn dat het een beetje fris is binnen.
0: Nou, arme kat. Ja. Ja, nou, joh. Wat een verhaal, joh.
1: 30 graden is de max trouwens voor een kattenbeest.
0: Ja, het was zo sneu voor die beesten ook. Het is echt niet te houden, dit.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Zij kunnen ook niet aangeven van, joh, we hebben het heel erg heet. Doe even wat.
1: Heb je eens rondfladderen of rondlopen thuis?
0: Nee, had ik dat maar. Nee, ik had heel graag wel katten willen hebben. Ja, vind ik echt leuk. Maar goed, we gaan eventjes de weg op. Morgen niet meer, hè. Alleen op pad als het echt nodig is met Code Rood. Het is Tom Robinson Band met 2, 4, 6 Motorway.

0: Bruno Mars en On My Soul. Ja, ondertussen is er een reactie binnengekomen via de Regio 8-app. Ik vond het wel even waard om dat nog even te benoemen. Ik pak hem er ondertussen even bij. Misschien kan jij, Bart, nog even gauw vertellen waar we het net over hadden.
1: Ja, we hadden het over het koelen van huisdieren. Want katten of honden, die houden natuurlijk ook niet van die warmte. En waar je dan een beetje op moet letten, daar ben ik dan ook naar gekeken. Van wanneer een kat oververhit raakt bijvoorbeeld. Hè? Ja. Als een kat gaat hijgen. Ja, doe de kat nooit anders. Ja, nee. Dan is het foute boel.
0: Of misschien ook als hij heel gestrest is. Hè? Volgens mij kunnen ze dan ook al een beetje oververhit raken. Of is het. Ik weet wel inderdaad met vogels dat ze dat hebben. Maar dus.
1: Dat is anders. Zie je toch een ander beeld, denk ik. Dikke staart en zo. Maar als een kat echt oververhit is, omdat het gewoon te warm is. Ja, dan gaat hij heel sloom worden. Of die van mij, die doet gewoon heel relaxed, heel kalm aan.
0: Ja.
1: Maar je moet wel opletten, want het kan natuurlijk weer behoorlijk misgaan. Maar er kwam een reactie binnen, iemand die zei wel.
0: Ja, klopt. Ja, dat was van Mark. En Mark die zegt, pas op met het koelen van huisdieren. Geen koud water overheen gooien. Is echt slecht voor honden. Binnenlaten en vers water aanbieden. Nou, sowieso dieren naar buiten brengen is. Ja, dat is gewoon een slecht idee, denk ik, met code.
1: Als ze niet kunnen schuilen, is dat natuurlijk wel een mishandeling. Ja.
0: Nou ja, dat niet alleen maar in de schaduw kan het ook nog best wel oplopen, hoor, die temperaturen. Ja. Dus ik zat even een beetje op de website van de dierenbescherming te zoeken van wat zijn nou manieren hoe je dus om kan gaan met de hitte en je huisdier. Nou, is het zwembadjes voor honden? Die heb je trouwens, hè? Zwembadjes voor honden.
1: En de baas kan ook af en toe een duik nemen.
0: Ja, ga je samen met je hond, ga je zwemmen. Ja, hartstikke leuk. Ik zie hier konijnen houden het koel met icepots. Dat doen ze dus daar met de dierenbescherming. Konijnen kunnen helaas slechter tegen de warmte dan honden. Even kijken, ze hebben dus bij de dierenbescherming icepots.
1: Icepots?
0: Icepots.
1: Hoe ziet dat eruit?
0: Het is een soort, ik zit naar de afbeelding te kijken. Het is een soort schijf of zo dat dan heel erg cool is. En waar ze dan op kunnen staan of zo. Het is eigenlijk een soort koelplaat.
1: Ideaal?
0: Ja, dat is echt ideaal. En ik denk ook voor honden, als ze dan bijvoorbeeld in een mand willen liggen. Dat je dan een soort koelplaat eroverheen
1: hebt. Ja, maar die bestaan.
0: Ja.
1: Tenminste, daar kwam mijn moeder mee aan. Die zei, ik heb nog zo ergens van de hond die er nou niet meer is. Zo'n mat liggen en dan kunnen ze op koelen.
0: Ja, ik zie hier ook inderdaad een specifiek artikel. Hoe koel je je huisdier af? Breng je dieren naar een koele plek en zorg voor vers drinkwater. Honden, katten, konijnen en knaagdieren kun je nat maken. Oh, dus je kan ze wel nat maken, maar niet allemaal koud water overheen.
1: Nee, averechts effect.
0: Ja, precies. Doe dat vooral bij de kop, oren, hals en poten. Gebruik geen ijskoud water, daar heeft Mark helemaal gelijk in. Daardoor trekken bloedvaten samen en wordt het nog moeilijker om lichaamswarmte kwijt te raken. Geldt ook voor mensen trouwens, hè? Als je gaat douchen. En je gaat heel koud douchen, dan krijg je die warmte niet weg. Dus dan blijf je heel erg warm. Dus daarom moet je eigenlijk een beetje lauw water hebben als je wilt gaan douchen.
1: Er zijn mensen die stappen vanuit een sauna. Ik ben een groot sauna liefhebber, maar die gaan dan vanuit een hete sauna, springen ze gewoon een koud meer in.
0: Ja, dat heb ik nooit begrepen.
1: Nee, ik ook niet. Het is toch verschrikkelijk.
0: Oh, ja. alle extreme die je kan hebben, maar dan wel nog klagen over het weer, hè? Dat ze dan zoiets hebben van, oh, het is juist te heet. Ik denk precies. Van, ja, maar je zit wel de hele dag te verrimpelen in de sauna. Ja, dat snap ik niet helemaal.
1: Mensen zijn tegenstrijdige gekke wezens eigenlijk, hè?
0: Ja, maar alle liefde voor de beestjes. Let goed op je huisdieren.

0: Halleluja! Ja, ze zei dat ik het moest zingen, dus dan doe ik dat ook maar.
1: Het thema trio.
0: Ah, we zijn inmiddels bij de allerlaatste track alweer van het thema trio. En het thema van vandaag is koelte. Ja, we gaan vandaag even doen alsof het koud is. Om je toch maar enigszins een vorm van verkoeling te geven. Ja, je kan zo weinig doen met radio, hè? Als het aankomt op verkoeling. Hè? Ik ben natuurlijk geen airco. Als je mij hoort in de radio of in de auto. Ja, ik ben niet je airco of zo. Nee, dat gaat wel. Ga mee lastig. Wat ik wel kan doen, is gewoon verkoelende muziek draaien. En ik had er allemaal coole nummers uitgekozen. En ik dacht, ja, weet je, eigenlijk is dit gewoon zo'n klassieker. Die moet niet ontbreken. Dat is Foreigner met Cold as Ice. En misschien als je dit luistert, dat je dan even zo'n rillinkje krijgt. En dat je dan even misschien wel wat verkoeling voelt.
1: Het thema trio.
0: Al is het maar voor een paar seconden. Dat is wel winst.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen... Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op NS Internet.

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Zondag 28 juni, het EK Living Statues. Living Statues. Levende standbeelden. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.

0: Combilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Andries Ulderink wordt de nieuwe trainer van het Zuid-Afrikaanse Cape Town City FC. De Aaltenaar wordt in Kaapstad de opvolger van Jan Vreeman. Ulderink was al technisch directeur bij Cape Town City FC en gaat de komende jaren deze functies combineren. De Achterhoeker is 56 en heeft een contract tot 2030. OV-ambassadeurs houden een voorlichtingsbijeenkomst over het reizen met het openbaar vervoer. De bijeenkomst is volgende week donderdag in de bibliotheek in Wehl. De voorlichting is speciaal bedoeld voor mensen die zich onzeker voelen over het gebruik van het openbaar vervoer. De OV-ambassadeurs geven uitleg over het reizen met de betaalpas, de nieuwe OV-pas en het in- en uitchecken bij verschillende vervoerders. Vanochtend is een man aangehouden voor zware mishandeling aan de Industrieweg in Ulft. De man zat op een fatbike toen hij in conflict raakte met een vrachtwagenchauffeur. Toen het conflict voorbij leek te zijn, pakte de verdachte een slagersmes uit zijn tas en viel hij het slachtoffer aan. De man raakte daarbij gewond aan een hand. Een huisarts heeft hem later medisch behandeld. De onthulling van het Molux-monument voor oud-knilmilitairen en hun partners in Winterswijk gaat komende zaterdag niet door. De initiatiefnemers hebben het evenement afgeblazen vanwege de verwachte extreme hitte. Ook kan de veiligheid van bezoekers niet worden gegarandeerd op de plek van de onthulling. Dat is de algemene begraafplaats, waar weinig schaduw is. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
3: Buiten is het
4: 33 graden.
3: Oh, oh, oh, spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
4: Ja, daar is hij toch nog wel weer, hè? Onze enige wijze weerboer uit het verre oosten. Gerrit Vossers, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Nou, hoe gaat hij?
5: Gaat best wel goed. Ik zit op het moment in de trekker en de airco die kan erbij aan. Dus dat is nog wel leuk.
4: Ja, nog wel leuk zeg je. Dus straks niet meer.
5: Nou ja, als je uitstapt dan... ik heb de airco trouwens wel op 25 graden gezet. Want hij stond altijd op 19 tot 20. Maar daar was toch wel een groot verschil met buiten vandaag.
4: Ja, nee, dat is ook niet echt lekker hè?
5: Nee, dat is niet erg lekker. En, ik moet zeggen, gisteren hadden we ook temperaturen van 34, 35 graden. Was er wat minder wind dan vandaag. Ik vond vandaag voor het gevoel ietsjes minder, iets minder drukkend warm. Iets minder warm als gisteren. Maar toch, je moet er wel aan wennen. En vandaag is ook de landelijke, in de beeld de 30 graden gepasseerd. Dat was vanmorgen al. En de landelijke hittegolf is nu ook een feit. Dus ze volgen de Achterhoek ook. Want daar zijn we al een paar dagen langer mee bezig. Omdat we al hogere temperaturen hebben gehad boven 30 graden. Ja, en vandaag hadden we dat dus ook met die 34 graden. En vanavond is het ook nog lang warm. En afgelopen nacht hadden we temperaturen van 20, 21 graden. Komende nacht zitten we rond de 2, 23 graden. En als we boven 20 graden zitten, dan is het ook een tropennacht. En ja, het KNMI heeft code rood afgegeven. Ook voor Gelderland, voor onze omgeving. En dat betekent dat morgen toch wel heel waakzaam is om... uit te kijken met de warmte die dan naar ons toe komt. Want de wind die gaat om naar zuidelijke richtingen. En dan wordt het zeer warm. 37 graden kunnen we sowieso krijgen. En misschien zelfs nog wel ietsjes meer. Ja, en dan die luchtvochtigheid die wordt morgen ook geleidelijk aan wat meer. Dus alles bij elkaar. Een slechte dag. In ieder geval om heel veel te doen. Maar ook als je... Als je last hebt van luchtweer of wat dan ook, dan is het echt smerig weer. En dan hebben we code rood en dat betekent ook dat heel veel dingen niet doorgaan. Ik sprak mijn zussen nog en die zei dat taxis ook niet meer rijden voor verzorgingstehuizen en zo. Dus, of voor dagopvang, laat het zo maar zeggen. Dus de kinderen die moeten ook thuis blijven die normaal ergens heen kunnen. Dus dat zijn allemaal dingen die er morgen weer bij komen voor heel veel mensen. Dus niet alleen de temperatuur, 37, 38 graden, maar ook heel veel dingen eromheen. En die warmte die blijft gelukkig niet bij ons. Want in het weekend, de zaterdag kan het in de Achterhoek ook nog wel 37 graden worden. En is de luchtvochtigheid ook wat groter en is de kans op een regen- of onweersbui in de avond aanwezig. En zondag is het dan wel ietsjes koeler met een graad of 30 tot 32. Maar ook dan is er nog kans op een enkele regen- of onweersbui. En dat zal vooral in de nacht naar de maandag zijn. En ja, dan komt wel de verkoeling naar ons toe. Want de wind die gaat dan wat meer om naar west tot noordwestelijke richting. En later ook naar noord. En dan gaan we richting de 22 tot 25 graden. En dat zijn zomerse temperaturen die je op dit moment mag hebben.
4: Ja, dat is wel iets om naar uit te kijken, denk ik, voor maandag.
5: Ja, dat is het wel. En dan is dat is echt weer een hele verademing als je in ieder geval rond de 24 graden er zit overdag. Want nu beginnen we de morgen vroeg al bijna mee met die 24 graden. Dus dat is nog niet het maximum, maar dan heb je wel het maximum overdag. Dus dan is het een stuk aangenamer.
4: Ja, en dat is dan ook het moment waarop we elkaar weer gaan spreken. Hè? Als de hitte voorbij is, dus ik wens je heel veel sterkte de komende paar dagen.
5: Ja, jij ook. En goed gaan.
4: Dankjewel. Goed gaan. En werk ze nog even, hè?
5: Ja, doe ik.
4: Yes. Ja, ondertussen wilde ik nog eventjes de verkeersinformatie doen. Maar er zijn helemaal geen files.
0: Regio 8. Regio 8. Heerlen den Hartog. Regio 8.

is me toch ook ongelooflijk heet. En dan kan het helpen dat je even wat verkoeling hebt. Nou, ik heb hier wat leuks gedaan. Ik heb hier namelijk een soort top 5 om jezelf koel te houden. En het zijn manieren die je nog niet eerder hebt gehoord, denk ik en hoop ik ook. Om te beginnen, nummer 1, ga gewoon in de melkkoeling van de Jumbo zitten. Blijkbaar werkt dat verkoelend genoeg. Nummer 2, huur de schaduw van de kerktoren. Ja, ga gewoon lekker in de schaduw staan van de kerktoren. Want met 35 graden is dat echt de grootste airco van het dorp. Nummer 3, gooi jezelf in de sloot. Dat kan natuurlijk ook. Nummer 4, zet de bladblazer op je eigen hoofd. Standje maximaal, de temperatuur gaat niet omlaag. Maar het gevoel van 120 km per uur wind helpt verrassend weinig. Oh, nou, lekker. Nummer 5, dat is alweer de laatste. Ga in de bierkoelkast van de Kate liggen. Ja, en als de kameraden binnenkomt en vraagt wat hij daar doet... ja, ik bewaar mezelf tot vanavond. Ook heel erg leuk. Oh, ik heb hier nog een hele kleine bonus. Die vind je ook vast lachen. De echte Achterhoekse methode. Met 38 graden in de volle zon staan... het zweet van de neus laten druppen... en dan zeggen, och, het is warm. Man, moet kunnen. En dan vervolgens doorgaan alsof er niks aan de hand is. Ja, ik zou dit niet doen morgen, hoor, met code rood. Nee, dat lijkt me niet echt heel erg verstandig. Let goed op jezelf, dat gezegd hebbende. Maar wie weet haal je hier nog een beetje inspiratie uit.

0: to rip all the bar.
1: Ja, dan is het gewoon alweer bijna 6 uur. Ja, het is nog steeds lekker warm. Ik hoop dat je je goed koel gaat houden voor de komende dagen. Zeker voor morgen. Code

0: gratis van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi. Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met Cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
15: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
16: Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mensen dier tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Ook elders in Europa zorgt de hitte voor problemen. Ook in Frankrijk, Engeland en Italië geldt code rood. Er zijn in Italië gisteren zeker 5 mensen vanwege de hittegolf overleden. In Frankrijk kwamen meer dan 40 mensen om door verdrinking. De hittegolf trekt vanuit het westen van Europa naar het oosten. Op zaterdag kan het in Duitsland 40 graden worden en op zondag wordt deze grens naar verwachting ook in Polen, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk en Hongarije doorbroken. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend. Het Zuid-Amerikaanse land werd vannacht getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm.
15: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
17: Een goed verhaal.
1: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
17: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
19: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
20: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.

zondag 5 juli kleurt de Oude IJssel knalgeel. Want 6000 badeendjes racen tijdens de badeendjesrace op de kadefeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Scravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekadefeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeendjes kan reserveren. 5 juli, de badeendjesrace in Doetinchem. Mis het niet!

0: als Achterhoeker luister je naar Regio 8.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
3: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
4: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Hoochie Coo, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de Aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de Munk, Thomas Bergen, Boy Voigt,

0: Magico.nl.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
3: De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mens en dier tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Drie rechters van het internationaal strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol twee bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen drie gewonden, de chauffeur en twee passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer, het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: niet geschoten, is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Vanwege code rood worden voor morgen steeds meer activiteiten afgezegd. Zo zijn behalve in het noorden en in Zeeland fysieke rechtszittingen van rechtbanken afgelast. Bij spoedzaken vinden ze mogelijk online plaats. Ook rijexamens gaan morgen in de code rood provincies niet door. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Maar storingen zullen wel worden verholpen. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. De arts deed zijn bekentenis volkomen onverwacht toen de aanklagers telefoongesprekken met zijn vrouw afspeelden. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein, zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol 2 bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen 3 gewonden, de chauffeur en 2 passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: 1 ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
12: Aldi. Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zetabever Bijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink, per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi.

0: Staat als een huis.
1: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
12: Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. Ook veel scholen blijven morgen vanwege de extreme hitte dicht. Daarnaast worden behalve in Zeeland en in het noorden van het land op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven ook dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Storingen zullen wel worden verholpen. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door Amerikaanse president Trump. De La Espriella won de verkiezingen met een minieme meerderheid van net 1%. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
11: we Oranje. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeelboter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Casino, met muziek op vakantie. Casino, wat alleen vandaag. 1 plus 1 gratis op kinderkoptelefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
8: Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Viertelplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Ook de keuringstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Daarnaast worden op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. En veel scholen, maar ook de attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn gaan morgen niet open. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door de Amerikaanse president Trump. De La Espriella won de verkiezingen met een minieme meerderheid van net 1%. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G.

0: smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, red de ketet. En vamos naar Beterbed.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken.

0: voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Let's
3: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
6: Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht opzetten in Libanon. Het mandaat van de huidige missie van de Verenigde Naties loopt eind dit jaar ten einde en er mag dan volgens de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni geen machtsvacuüm ontstaan. Macron zei dat Libanon geen bruggenhoofd voor een regionale escalatie mag worden. Het VN-vredesleger kent op dit moment zo'n 7500 blauwhelmen uit bijna 50 landen. Online supermarkt Picnic bezorgt vrijdag vanwege de hitte alleen 's ochtends en 's avonds. Ook de keuringstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Vierteltplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden.
5: Tot zover het radionieuws op Regio 8.

straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: 1,99. Altijd laag.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAM. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAM.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: Een ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
4: we Oranje. Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse veiligheidsregio

0: Heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Regio 8. Dit uur op Galileo.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Irak.